0: Nachtdienst. Muziek die je wakker houdt. Nacht na nacht.
1: Druk- en printwerk, reclame of een op maat gemaakte website met hosting nodig? Met de bouwblokken van Blox Media maak je je boodschap sterk. Kijk voor meer informatie op bloxmedia.nl of bel 077 464 2165. Laten we samen bouwen aan jouw succes.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 2 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Iran heeft een aantal nieuwe eisen gesteld aan Amerika voor de heropening van de Straat van Hormuz. Het land wil onder meer dat de VS zijn troepen uit de regio terugtrekt, alle sancties tegen Iran opheft en de oorlogsschade helemaal vergoedt. Ook wil Iran niet meer worden bedreigd door Amerika. Verder zou de oorlog tegen Iran definitief moeten stoppen, net als andere oorlogen zoals in Libanon en de Palestijnse gebieden. De belangrijke zeestraat blijft volgens Iran gesloten, zolang Amerika zijn gedrag niet corrigeert. In de provincie British Columbia in het westen van Canada is de noodtoestand uitgeroepen vanwege een grote natuurbrand. Duizenden mensen in de buurt van het Okanagan-meer zijn geëvacueerd. De brand brak vrijdag uit en verspreidt zich snel. Een gebied van zo'n 95 vierkante kilometer zou zijn getroffen. Meerdere woningen zijn verwoest en een deel van het gebied zit zonder stroom. In Brazilië zijn 4 mensen omgekomen bij een helikopterongeluk in de buurt van Rio de Janeiro. Volgens Braziliaanse media zijn 3 slachtoffers Colombiaanse toeristen. De 4e dode zou de piloot zijn. Het toestel stortte neer in een bergachtig en dicht bebost gebied bij Vista Chinesa, een populair uitzichtpunt over Rio. De slachtoffers zouden leden zijn van een familie van 6... die zich voor een helikoptervlucht had opgesplitst in 2 groepen. In de eerste speelronde van de Eredivisie heeft titelverdediger PSV pijnlijk puntenverlies geleden. Thuis tegen Fortuna Sittard werd het 2-2. AZ won met 2-0 van ADO Den Haag. Go Ahead Eagles was met 4-1 te sterk voor Willem II. En Telstar zorgde voor een stunt door uit met 2-1 te winnen van NEC. Dan het weer, vannacht opklaringen, maar ook bewolking en kans op mist. Overdag veel zon en ook wolken. Het wordt 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Zeg Milou, ben je er al geweest?
4: Waar?
3: In de nieuwe keukenshowroom van Henk Bovee Horst. Wij vonden het de mooiste showroom die we ooit bezocht hebben. Heel erg ruim van opzet en heel anders dan wat je zou verwachten. Er staat zelfs een heel huis in. Met keuken, woonkamer, tv-hoek, badkamer en waskeuken. Dus kom naar Henk Bovee Horst aan de Handelstraat 13 te Horst. Kijk ook op www.bovee.nl en op Facebook.
0: Zet je bedrijf in de spotlights. Adverteer bij Omroep Horst aan de Maas. Mail reclame@omroephorstaandemaas.nl.

0: Bij Omroep Horst aan de Maas zijn we door verhalen verbonden. Bekijk al onze tv-items op YouTube. Hier bruist jouw regio. Elke dag opnieuw. Omroep Horst aan de Maas brengt nieuws en muziek voor alle plekken in de regio. Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 3 uur.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Iran heeft een aantal nieuwe eisen gesteld aan Amerika voor de heropening van de Straat van Hormuz. Het land wil onder meer dat de VS zijn troepen uit de regio terugtrekt, alle sancties tegen Iran opheft en de oorlogsschade helemaal vergoedt. Ook wil Iran niet meer worden bedreigd door Amerika. Verder zou de oorlog tegen Iran definitief moeten stoppen, net als andere oorlogen zoals in Libanon en de Palestijnse gebieden. De belangrijke zeestraat blijft volgens Iran gesloten zolang Amerika zijn gedrag niet corrigeert. Vanwege een grote natuurbrand geldt in de Canadese provincie British Columbia nu de noodtoestand. Het vuur woedt in een gebied van 45 vierkante kilometer in de omgeving van het Okanagan-meer. Duizenden mensen zijn geëvacueerd. Door het vuur zijn huizen verwoest en kwamen inwoners vast te zitten. Ook zitten er mensen in de regio zonder stroom. Bij een helikopterongeluk vlakbij Rio de Janeiro in Brazilië zijn 4 mensen omgekomen. 3 van hen zouden toeristen uit Colombia zijn. Ook de piloot van het ongeluk niet hebben overleefd. De helikopter stortte neer in een bergachtig gebied met veel bomen. Het toestel vloog daarna in brand. De brandweer kon daar moeilijk bij komen. In Uden is iemand met een gestolen auto ingereden op een politieauto. 1 agent raakte daarbij gewond en moest naar het ziekenhuis. Bij Volkel zagen agenten de gestolen auto rijden met een caravan daarachter. De bestuurder negeerde een stopteken, waarna een inzittende de caravan loskoppelde en de auto er op hoge snelheid vandoor ging. In Uden reed de bestuurder met de auto in op de politiewagen. Dan het weer, vannacht opklaringen, maar ook bewolking en kans op mist bij 10 tot 18 graden. Overdag veel zon en wolken, het wordt dan 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: luisteren voelt als thuiskomen bij Omroep Horst aan de Maas.
1: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken en zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op bramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.
0: Luister ook helder en digitaal naar Omroep Horst aan de Maas via DAB+. Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 4 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Iran heeft een aantal nieuwe eisen gesteld aan Amerika voor de heropening van de Straat van Hormuz. Het land wil onder meer dat de VS zijn troepen uit de regio terugtrekt, alle sancties tegen Iran opheft en de oorlogsschade helemaal vergoedt. Ook wil Iran niet meer worden bedreigd door Amerika. Verder zou de oorlog tegen Iran definitief moeten stoppen, net als andere oorlogen zoals in Libanon en de Palestijnse gebieden. De belangrijke zeestraat blijft volgens Iran gesloten zolang Amerika zijn gedrag niet corrigeert. De VS heeft nog niet op de eisen gereageerd. Vanwege een grote natuurbrand geldt in de Canadese provincie British Columbia nu de noodtoestand. Het vuur woedt in een gebied van 95 vierkante kilometer in de omgeving van het Okanagan-meer. Duizenden mensen zijn geëvacueerd. Door het vuur zijn huizen verwoest en kwamen inwoners vast te zitten. Ook zitten er mensen in de regio zonder stroom. In Hongarije heeft de partij van premier Magyar een oud-rechter voorgedragen als presidentskandidaat. Het is András Baka, de oud-voorzitter van het Hoge Rechtshof. Hij werd in 2011 ontslagen nadat hij had gezegd dat hervormingen van de toenmalige regering Orbán een bedreiging waren voor de rechtsstaat. En dinsdag stemt het parlement over de voordracht, maar dat lijkt een formaliteit. In de eerste speelronde van de Eredivisie heeft titelverdediger PSV pijnlijk puntenverlies geleden. Thuis tegen Fortuna Sittard werd het 2-2. AZ won met 2-0 van ADO Den Haag. Go Ahead Eagles was met 4-1 te sterk voor Willem II. En Telstar zorgde voor een stunt door uit met 2-1 te winnen van NEC. Dan het weer vannacht opklaringen, maar ook bewolking en kans op mist. Overdag veel zon en wolken. Het wordt dan 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Al sinds jaar en dag staan wij voor service en kwaliteit.
4: En daar is helemaal niks aan veranderd. Kom het zelf ervaren en ontdek alles wat Intercellite jou te bieden heeft aan afslag 11 in Horst. Onze medewerkers stellen graag hun kennis en expertise ter beschikking aan jou. Intercellite Horst. Alles voor in en om het huis.
5: Start tot finish is Vakgarage Maasos de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaashorst.nl of kom langs op de Sint-Jansstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maashorst, het beste voor jouw auto.
4: Wat extra licht nodig? Bij ons vindt u een breed assortiment verlichting. Interchalet Horst, alles voor in en om het huis.

0: Jouw geluid, jouw regio. Omroep Horst aan de Maas.
1: Drisse Recycling aan de Hamweg is het adres voor al uw grof vuil. Bouwpuin en houtafval, groen en tuinafval, grond, glas of plastic en nog veel meer. Tevens kunt u bij ons terecht voor diverse soorten zand, teelaarde en gebroken puin. Meer weten? Kijk dan op onze website drissehorst.nl. Drisse Recycling, tevens grondverzet en sloopwerkzaamheden voor bedrijven en particulieren. Kijk voor meer informatie op drissehorst.nl.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 5 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Iran heeft een aantal nieuwe eisen gesteld aan Amerika voor de heropening van de Straat van Hormuz. Het land wil onder meer dat de VS zijn troepen uit de regio terugtrekt, alle sancties tegen Iran opheft en de oorlogsschade helemaal vergoedt. Ook wil Iran niet meer worden bedreigd door Amerika. Verder zou de oorlog tegen Iran definitief moeten stoppen, net als andere oorlogen, zoals in Libanon en de Palestijnse gebieden. De belangrijke zeestraat blijft volgens Iran gesloten, zolang Amerika zijn gedrag niet corrigeert. De VS heeft nog niet op de eisen gereageerd. Vanwege een grote natuurbrand geldt in de Canadese provincie British Columbia nu de noodtoestand. Het vuur woedt in een gebied van 95 vierkante kilometer in de omgeving van het Okanagan-meer. Duizenden mensen zijn geëvacueerd. Door het vuur zijn huizen verwoest en kwamen inwoners vast te zitten. Ook zitten er mensen in de regio zonder stroom. Bij een helikopterongeluk vlakbij Rio de Janeiro in Brazilië zijn 4 mensen omgekomen. 3 van hen zouden toeristen uit Colombia zijn. Ook die piloot zou het ongeluk niet hebben overleefd. De helikopter stortte neer in een bergachtig gebied met veel bomen. Het toestel vloog daarna in brand. De brandweer kon daar moeilijk bij komen.

De achtste etappe van de Tour de France Femme is gewonnen door Demi Vollering, die daarmee ook de gele trui heeft veroverd. Als ze haar voorsprong in de laatste rit vandaag weet te behouden, grijpt ze haar tweede eindzege in de Tour. Het weer, opklaringen, maar ook bewolking en kans op mist bij 10 tot 18 graden. Overdag veel zon en wolken. Het wordt dan 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Vroeg uit de veren? Welkom Noord-Limburg, dit is Op Tijd Op.
1: Hoi Imke, ik hoorde dat je een ander huis hebt gekocht.
0: Ja Peter, een mooi 70er jaren huis. Maar er moet nog wel veel aan gebeuren.
1: Ga dan naar Henk Bovee Horst. Ze renoveren je hele huis. Van keuken, badkamer, toilet, verwarming tot aan een nieuwe eetkamerinrichting toe. Ze regelen alles voor je. Dus stuk- en tegelwerk, maar ook sloop- en eventueel metselwerk.
2: Kortom, je huis renoveren van A tot Z? Op naar Henk Bovee Horst aan de Handelstraat 13 te Horst. Henk Bovee Horst. Zie ook bovee.nl.
3: Adverteren hoeft niet duur te zijn, lokaal en betaalbaar. Via reclame @omroephorstaandemaas.nl. Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 6 uur.
4: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij aanslagen in Colombia is een dode gevallen en zijn mensen gewond geraakt. In het zuidwesten ontplofte een autobom bij een tolstation. Dat was vlakbij de plek waar een dag eerder de ultrarechtse president Abelardo de Estrella werd beëdigd. Het leger geeft twee groepen van de voormalige guerrilla-beweging FARC de schuld. In het noorden van het land kwam een politieagent om bij een aanval op een politiebureau. Bij zijn beëdiging zei de nieuwe president dat gewapende groepen moeten luisteren naar de autoriteiten. Anders volgt er een confrontatie met de politie en het leger. Iran heeft een aantal nieuwe eisen gesteld aan Amerika voor de heropening van de Straat van Hormuz. Het land wil onder meer dat de VS zijn troepen uit de regio terugtrekt, alle sancties tegen Iran opheft en de oorlogsschade helemaal vergoedt. Ook wil Iran niet meer worden bedreigd door Amerika. En verder zou de oorlog tegen Iran definitief moeten stoppen, net als andere oorlogen, zoals in Libanon en de Palestijnse gebieden. De belangrijke zeestraat blijft volgens Iran gesloten, zolang Amerika zijn gedrag niet corrigeert. Vanwege een grote natuurbrand geldt in de Canadese provincie Brits Columbia nu

0: nu de noodtoestand. Het vuur woedt in een gebied van 95 kilometer in de omgeving van het Okanagan-meer. Duizenden mensen zijn geëvacueerd. Door het vuur zijn huizen verwoest en kwamen inwoners vast te zitten. De achtste etappe van de Tour de France Femme is gewonnen door Demi Vollering, die daarmee ook de gele trui heeft veroverd. Als ze haar voorsprong in de laatste rit vandaag weet te behouden, grijpt ze haar tweede eindzege in de Tour. Het weer, opklaringen, maar ook bewolking en kans op mist bij 10 tot 18 graden. Overdag veel zon en ook wolken. Het wordt 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Druk- en printwerk, reclame of een op maat gemaakte website met hosting nodig? Met de bouwblokken van Bloksmedia maak je je boodschap sterk. Kijk voor meer informatie op bloksmedia.nl of bel 077 464 2165. Laten we samen bouwen aan jouw succes.

0: We zijn er elke dag. Omroep Horst aan de Maas.
1: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken en zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op bramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.
2: Ze zijn er weer, de blauwe bessen. Vol liefde geteeld door medewerkers van Blauwe Bessenland. Heerlijke verse bessen. Supergezond en erg lekker. Bezoek onze winkel vol met blauwe bessenproducten of maak er een leuk dagje uit van. Neem je eigen emmer mee en pluk de bessen zelf. Informeer ook eens naar onze rondleiding op de bessenvelden. Kinderen kunnen in Blauwe Bessenland vrij en veilig spelen. Blauwe Bessenland ligt aan de rand van de Mariapeel. Dorperpeelweg 1 in Amerika. Kijk voor meer informatie op blauwebessenland.nl.
3: Op zoek naar vakmanschap, betrouwbaarheid en duurzame oplossingen voor jouw bouwproject? Kies dan voor Mark van Lier Aannemersbedrijf uit Kronenberg. Met jarenlange ervaring en een toegewijd

0: Team zorgen wij voor kwaliteit en tevredenheid bij elke nieuwbouw, aanbouw, verbouw of renovatieproject. Wij denken graag met je mee. Mark van Lier Aannemersbedrijf. Vertrouwd bouwen aan kwaliteit.
1: Service monteur van Expert.
2: Oh, hallo.
3: Topkwaliteit en service gaan bij Expert Horst hand in hand. Want onze 10 gecertificeerde monteurs staan altijd voor je klaar. Kom gerust eens binnen in onze winkel of kijk op expert.nl voor concurrerende prijzen met lokale service.
1: Zo, klaar is Kees.
2: Oh, dat was snel.
4: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 7 uur.
5: Michel Koenen met het NOS-journaal. In Canada is de noodtoestand uitgeroepen vanwege de natuurbranden in de westelijke provincie British Columbia. Duizenden mensen in de buurt van een groot meer zijn geëvacueerd. De brand brak vrijdag uit en verspreidde zich snel. Een gebied van bijna 100 vierkante kilometer zou in brand staan. Meerdere woningen zijn verwoest en een deel van het gebied zit zonder stroom. Iran heeft een aantal nieuwe eisen gesteld aan de VS voor de heropening van de Straat van Hormuz. Zo werd het land onder meer dat Amerika troepen uit de regio terugtrekt, alle sancties tegen Iran opheft en de oorlogsschade volledig vergoedt. Ook zou Israël moeten stoppen met aanvallen op Libanon en de Palestijnse gebieden. De VS heeft nog niet op de Iraanse eisen gereageerd. Bij aanslagen in Colombia is één persoon om het leven gekomen, ook raakten meerdere mensen gewond. De dode viel in het noorden van het land bij een aanval op een politiebureau. Eén agent kwam om. In het zuidwesten ontplofte een autobom bij een tolstation. Het was vlakbij de plek waar een dag eerder de ultrarechtse president de la Espriella werd beëdigd. En die zei toen dat hij gewapende groepen hard aan zou pakken. Het leger geeft twee groepen van de voormalige guerrillabeweging FARC de schuld van de aanslagen. En landskampioen PSV heeft gelijk punten verspeeld in de Eredivisie. In eigen huis werden 2-2 tegen Fortuna Sittard. De Limburgers maakten in blessuretijd de gelijkmaker. En verder won AZ met 2-0 van promovendus ADO Den Haag. Go Ahead Eagles was met 4-1 te sterk voor Willem II. En Telstar zorgde gelijk voor een stunt door uit met 2-1 te winnen van NEC. Bij de vrouwen kwamen Ajax en PSV in actie bij de voorrondes van de Champions League. PSV versloeg het Finse HJK en Ajax won van het Schotse Rangers. Beide Nederlandse ploegen zijn nu door naar de derde voorronde. Het weer dan nog, lokale mistbanken en wat bewolking. Vooral vanmiddag flink wat zon bij 27 graden in het noorden tot lokaal 32 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Start tot finish is Vakgarage Maashorst de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaashorst.nl of kom langs op de Sint-Jansstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maashorst, het beste voor jouw auto.
4: Programma gemist? Luister het terug op omroephorstandemaas.nl, waar en wanneer je wilt.

0: Het weekend klinkt nog beter met muziek van Omroep Horst aan de Maas. Omroep Horst aan de Maas.
1: Al sinds jaar en dag staan wij voor service en kwaliteit.
2: En daar is helemaal niks aan veranderd. Kom het zelf ervaren en ontdek alles wat Interchalet jou te bieden heeft aan afslag 11 in Horst. Onze medewerkers stellen graag hun kennis en expertise ter beschikking aan jou. Interchalet Horst. Alles voor in en om het huis. Is uw woning toe aan iets nieuws? Onze experts helpen u graag met het kiezen van verf of behang. Interchalet Horst.

0: alles voor in en om het huis.
1: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 8 uur.
2: Michel Koenen met het NOS Journaal. In natuurgebied Herperduin bij Os is vanochtend een natuurbrand geweest. Een gebied van 100 bij 150 meter stond in brand. Inmiddels is het vuur onder controle. Er wordt nog wel nageblust. De veiligheidsregio roept mensen op om voorlopig niet naar het natuurgebied in Brabant te komen. Als de VS wil dat de straat van Hormuz weer wordt geopend, dan moet het land onder meer zijn troepen uit de regio terugtrekken. Dat is een van de nieuwe eisen die Iran heeft gesteld. Ook zouden alle Amerikaanse sancties moeten worden opgeheven en moet de oorlog definitief stoppen. Het Witte Huis heeft nog niet gereageerd. Vanwege een grote natuurbrand geldt in het westen van Canada de noodtoestand. In de provincie British Columbia staat een gebied van bijna 100 vierkante kilometer in brand. Duizenden mensen zijn geëvacueerd. Door het vuur zijn huizen verwoest en kwamen inwoners vast te zitten. In de Amerikaanse staat Utah zijn twee helikopterpiloten omgekomen tijdens het bestrijden van een bosbrand. Het toestel stortte vrijdag neer, maar hulpdiensten die konden pas een dag later de plaats van het ongeluk bereiken om de dood van de twee te bevestigen. Landskampioen PSV heeft gelijk punten verspeeld in de Eredivisie. In eigen huis werden 2-2 tegen Fortuna Sittard. De Limburgers die maakten in blessuretijd de gelijkmaker. Verder won AZ met 2-0 van promovendus ADO Den Haag. Go Ahead Eagles was met 4-1 te sterk voor Willem II. En Telstar zorgde gelijk voor een stunt door uit met 2-1 te winnen van NEC. En bij de vrouwen kwamen Ajax en PSV in actie bij de voorrondes van de Champions League. PSV versloeg het Finse HJK en Ajax won van het Schotse Rangers. Beide Nederlandse ploegen zijn door naar de derde voorronde. Het weer dan nog, lokale mistbank en wat bewolking. Vooral vanmiddag flink wat zon bij 27 graden in het noorden tot lokaal 32 graden in Limburg. Morgen begint eerst bewolkt met in het noorden kans op lichte regen. Het wordt dan iets minder warm dan vandaag met 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

naar school, naar het hart van het deuren. Al die oren, allemaal langs het spoor.

0: Heeft u tips voor onze nieuwsredactie of wilt u reageren op onze uitzendingen? Mail ons dan via redactie@omroephorstandemaas.nl.
1: Drisse Recycling aan de Hamweg is het adres voor al uw grof vuil. Bouwpuin en houtafval, groen- en tuinafval, grond, glas of plastic en nog veel meer. Tevens kunt u bij ons terecht voor diverse soorten zand, teelaarde en gebroken puin. Meer weten? Kijk dan op onze website drissehorst.nl.
2: Ze zijn er weer, de blauwe bessen. Vol liefde geteeld door medewerkers van Blauwe Bessenland. Heerlijke verse bessen. Supergezond en erg lekker. Bezoek onze winkel vol met blauwe bessenproducten of maak er een leuk dagje uit van. Neem je eigen emmer mee en pluk de bessen zelf. Informeer ook eens naar onze rondleiding op de bessenvelden. Kinderen kunnen in Blauwe Bessenland vrij en veilig spelen. Blauwe Bessenland ligt aan de rand van de Mariapeel, Dorperpeelweg 1 in Amerika. Kijk voor meer informatie op blauwebessenland.nl.
1: Drisse Recycling, tevens grondverzet en sloopwerkzaamheden voor bedrijven en particulieren. Kijk voor meer informatie op drissehorst.nl.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 9 uur.
3: Michel Koenen met het NOS-journaal. De aanhoudende hitte en droogte zijn niet alleen slecht voor de natuur, maar ook voor de economie. Daarvoor waarschuwt Triodos. Volgens de bank is de situatie zo erg dat de verwachte economische groei in de EU dit jaar in rook op zal gaan. Vooral Frankrijk wordt hard geraakt, gevolgd door Italië en Spanje. Door de hitte en droogte kunnen veel mensen daar niet werken. Ook de Nederlandse economie is daar niet goed op afgestemd, zegt Triodos.

0: De landbouw merkt dat. Vanwege de lage waterstand wordt ook de transportsector getroffen. Vanwege een grote natuurbrand geldt in het westen van Canada de noodtoestand. In de provincie British Columbia staat een gebied van bijna 100 vierkante kilometer in brand. Duizenden mensen zijn geëvacueerd. Door het vuur zijn huizen verwoest en kwamen inwoners vast te zitten. In de Amerikaanse staat Utah zijn twee helikopterpiloten omgekomen tijdens het bestrijden van een bosbrand. Dat gebeurde vrijdag al, maar de twee zijn nu pas gevonden. In het westen van Amerika woeden meerdere bosbranden. Vanwege de droogte is in delen van Duitsland het zondagse rijverbod voor vrachtwagens opgeschort. Die mogen vandaag gewoon de weg op. Onder meer in Noord-Rijn-Westfalen, dat aan Nederland grenst. Vanwege de lage waterstand van onder meer de Rijn kan er minder vracht via het water worden vervoerd. Daardoor kunnen de vrachtwagens op zondag nu gewoon rijden. En dat zou bijvoorbeeld de bevoorrading van winkels niet in de problemen moeten brengen. En in Amsterdam is gisteravond de World Pride afgesloten. Een internationaal evenement rond de Pride in de hoofdstad. Duizenden mensen liepen mee in de Pride March. Sommige deelnemers liepen met vlaggen van landen waar homoseksualiteit nog altijd strafbaar is. Zoals van Afghanistan en Pakistan. Het evenement werd afgesloten met een concert op het Museumplein. Het weer, lokaal nog een mistbank, wat bewolking. Vooral vanmiddag flink wat zon bij 27 graden in het noorden tot lokaal 32 graden in Limburg. Morgen eerst bewolkt met in het noorden kans op lichte regen. Daarna 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Henk Bovee Horst BV is al meer dan 50 jaar uw vertrouwde adres voor volledige renovatie van uw keuken, badkamer of toilet. Vanaf de demontage tot en met de inbedrijfstelling. Loodgieter, keukenmonteur, verwarming, elektra en tegels. Alles doen wij met onze ervaren eigen medewerkers. Dus op naar Henk Bovee Horst BV aan de Handelstraat 13 te Horst. Kijk ook op www.bovee.nl en Facebook.
2: Lumar Verhuur, gevestigd in Horst en Weert, is uw partner voor de verhuur van alle soorten bouw- en tuinmachines. Hoogwerkers tot ruim 43 meter en alle materialen voor uw evenement van groot tot klein. Lumar Verhuur, verhuurt het van A tot Z. www.lumar.nl.
3: Ideeën of opmerkingen? Laat het ons weten via redactie@omroephorstandemaas.nl.

0: En dan ga je merken, luisteraars, het is alweer bijna 10 minuten over 9 geboren op deze zondag, de 9e augustus van het jaar 2026. En de zon schijnt nog steeds.
1: Nog steeds?
0: Ja.
1: Hier ook niet, maar wij ook niet.
0: Ook dat niet. Maar voor degenen die mij moeten knooien op dat hegen en zomer zien of dat we niet genoeg zon hebben.
1: Nou, dat hebben we voor de komende jaren aan de zet gehad.
0: Dat bedoel ik. Die hebben een plank voor de kop als ze nou nacht knooien.
1: Oh. Ja, Maud zit nou in Bergen. Die het elke dag regen.
0: Ja.
1: Bietje, maar het heet wel regen.
0: Ik kan je niet wat met de post hier naartoe sturen.
1: Een paar emmertjes hierin. Ja.
0: Een hoop emmertjes.
1: Ja.
0: Ik denk dat ze verder wel een paar meer
1: ik denk dat ze nog wel meer. Ik denk dat ze nog wel een paar watertonnen hebben.
0: Zeker weten.
1: Wat je hebben, inderdaad.
0: Zo geert dat. Ja, we kunnen straks aan Thijs gaan vragen. Volgens mij verandert

0: Tegen de ganse maand augustus nimmer. Waar heb ik zo'n idee?
1: Volgens mij ja, niet.
0: Dus, maar ja, dat kunnen we straks aan onze tijd vragen. Die durft misschien wel een weers vooruitzicht te geven.
1: Ja.
0: Misschien.
1: Maar als je nou bekijkt, nou is boete zo'n 20 graden.
0: Ja.
1: En het weer vandaag wel 31.
0: Ja.
1: Dat je dan denkt van, oh, in een paar uur tijd zit er alweer 10 graden bij.
0: Ja, ja. Ja, in de midden van de week moeten we weer van 5, 36 graden praten, tenminste van. Maar dat weet hij straks allemaal.
1: Ja, ja, dat wordt weer thuis vertellen.
0: En wat willen we nog meer van de merken?
1: Ja, wat hebben we nog? Even denken.
0: Oh god, hoeft te gaan.
1: Ja, we hebben Thijs en we hebben de bloemenketting.
0: Ja.
1: Ja, wat gaat er dan?
0: Wat ga je doen?
1: Ja.
0: Nou, ik ben op een hengelstroom geweest in de kantine van de voetbalvereniging.
1: Okay.
0: En dan zouden een hele groep van...
1: Wat? Even een bladje kijken, hè?
0: Ja, het zijn de vrijwilligers van de voetbalclub, maar het zijn de vrijwilligers van de boeteruimtes van de voetbalclub van de Hegels.
1: Oh, dat is gewoon het lager van de voetbalclub.
0: Ja, ja, misschien wel, ja.
1: Openbare werken van de voetbalclub.
0: Ja, misschien zoiets, ja.
1: De boetedienst.
0: De boetedienst, ja.
1: Ja.
0: En ze waren er in allemaal, ze waren er wel een heel deel, een stuk of 6, 7. En er waren een aantal die waar je zeker niet op foto's, die zelfs heel wat letters hier gekomen. Dus maakt niet uit, maar in ieder geval, daar ben ik geweest. Mooie foto gemaakt. Kump begin van de week weer op Facebook. En ja, gehuurd straks. Kump Henny van Rens gaan we bellen van de hele week. Dit was degene die ik ook vorige week opgegeven gekregen heb. En ze hebben samen met de anderen alles gecoördineerd. Ze hebben ook een nieuwe opvolger gevonden. We gaan dus niet naar een hoop groep, maar gewoon naar één iemand.
1: Eén iemand.
0: En of we op een Hegelsen blijven, ik weet het.
1: Ik nog niet, maar dat huren we straks na 11 voor.
0: Ja.
1: En dan heb ik nog wat berichten. Vandaag is er onder andere bij Davy Crockett wat te doen. Er komen volgens mij die bohemische optreden.
0: Oh, dat clubje van de harmonie.
1: Ja, dat zou je kunnen. Ik zal straks eens even het ganse verhaal erbij pakken. En ja, en Geert was gewoon een muziek goed gezocht.
0: Ja, en je moet nog één week door de zoren appel in bieten. Als je weer denkt, hey, kan ik weer geen prijs winnen? Je moet nog één week wachten. En dan kom ik volgende week weer met een heel moeilijk woord.
1: Oei.
0: Het andere is denk ik wel zeker wat je op drie verschillende manieren kunt schrijven.
1: Oeh.
0: Maar dan hebben we hier onze eigen manier.
1: Ja.
0: Zaak even een beetje jennen.
1: Even een beetje jennen. Moet een beetje kunnen.
0: Oké, okay. We moesten van de morgen met, ja, dat is echt de plaat om zondagsmorgen mee te beginnen. Van Nana Moscori, goedemorgen, zonneschijn. En is geen volop, zoals we al zeiden. En hij mocht ook gisteren, eergisteren en vandaag mocht je op het feest van Jan Smit komen.
1: Fransje, hè?
0: Die bestaat 30, zit 30 jaar in het vak. Het drie avonden uitverkocht, 3 keer 11.000 mensen. Gewoon midden in Volendam.
1: Nee,
0: ergens een groot theater of zoiets. En Franske mocht ook komen.
1: Ah, kiegis.
0: En dit was de eerste plaat volgens mij waar je echt mee bekend wordt. Veel plezier met ons. En dan mocht mij zingen. En wij hebben dat.

dit was Melissa Nassenweng met die zinzoogtschreep aan een levenslied. Daarvoor hadden we de OAMC-zangers met Anne Jacoba bezongen die en Franske Bauer met Heb je even voor mij. En inmiddels is het alweer bijna 9:56. En hier wordt hij bekend mee. Samuel Welten.

0: Zo, en dit waren de originaal Borg Greffler trio. Met Freunde fürs Leben. En we hadden een stinisch momentje met Thijssen en Co. En Veronique heeft inmiddels Thijs aan de telefoon. Thijssen en Co, ja, Thijs aan de telefoon. En dan gaan we dadelijk eens huren of het komende week weer... En het hebben we al een beetje gehuurd. Dat het alweer 35 graden gaat weer. En of we regen gaan krijgen. Dat gaat Thijs zo dadelijk allemaal vertellen. Dus de hoogste tijd voor Hubertje. En dan heet iets met schoonmoeder.
1: Zag ik tegen mijn schoonmoeder... Moeder, heb ik mij verdorie in een duchtige holsplinter in de vinger gekregen. O ja, Huibert, zag mijn schoonmoeder, dan hadden we zeker voor uw kop gekrapt. Nee, de verstandhouding met mijn schoonmoeder is niet zo geweldig. Maar dat heb ik niet alleen. Nee, want ik vroeg eens een keer aan mijn buurman Jeer of hij wel een tel wou bij zijn schoonmoeder. Maar nee, Huibert, zag hij... In de ogen van mijn schoonmoeder ben ik ook een vultemeen iemand. Ja, en de bijhuibershaki droomt mijn schoonmoeder door nog iedere nacht van dat ze in een miljonair als schoonzoon heet. Oh, oh jee, zag ik, dat is nog niks. Die van mij, die ment dat overdag. Ik kwam eens in een kreboete met een buurman tegen, maar huibershaki, wat ziet het toch in de wijgen aan het greuzelen? Hebben wat lolligs mij gemaakt? Ja, jee, zag ik. Ze hebben gisteren op kloorlichtendag mijn auto gestolen. Oh, een auto gestolen, zag ik. En moeten door mij lagen. Ja, jee, zag ik. Want toen ze de wagen weghaalden, zat mijn schoonmoeder nog op een achterbank. Mijn schoonmoeder, had je zin ik er speciaal voor mij... Een gerecht kloor gemaakt waarin ook wilde paddenstoel verwerkt worden. En toen ik aan haar vroeg waar ze dat recept vandaan had, zag ze dat ze dat eens ooit gelezen had in een misdaadroman. Mijn schoonmoeder gaat de komende winter voor de eerste keer op wintersportvakantie. En je zult het misschien niet willen geloven, maar die reis heb ik voor u geboekt en betaald. Ja, want op het reisbureau vroegen ze nog of ik soms een speciale vakantieplaats op het oer ga. Jawel, zag ik, als het kan, dan wel geer een plaats met lawinegevoer. En nou maar afwachten. Maar ja, ik gun mijn schoonmoeder die vakantie toch wel, want ze is afgelopen zomer duchtig ziek geweest. Hij de rode hond wordt er zo ziek van... dat ze er zelfs voor bediend is geworden. Wou ze met alle geweld hebben... dat ik s'nachts bij u bleef waken. Maar moeder, zag ik... dat je juist mij door uw zucht... dat snap ik niet goed. Je hebt me toch nog nooit zo richtig kunnen liegen. Ja, dat weet ik wel, Huibert, zag ze. Maar rode hond is wel besmettelijk. Maar dat zorgt er toch niet goed met mijn schoonmoeder. Nee, want mijn Huibertina die zag al, Huibert, we moeten maar op alles voorbereid zijn. Ik zag, wozu op alles, we erven toch maar de helft. Nee, dat bedoel ik niet, zag ze, maar verbeelden we eens dat het met mijn moeder de verkeerde kant doet giet. Wat doen we dan met u? Begraven of cremeren? Huibertina zag ik, cremeren, zeker is zeker.
2: En dat was Huibertje en Huibertina met een schoonmapje over schoonmoeder. En dat brengt de tijd op zes over half tien. En dat betekent dat het de hoogste tijd is voor ons weerpratje met Thijs Seelen. Goedemorgen Thijs.
3: Dag Veronique, goedemorgen.
2: En is het een kesselij goggelheid?
3: Ja, voor te wanneren moet ik zeggen. We hebben weer de hond Goofie op vakantie. Ik moet zeggen dat het, dat het toch... Ja, als ze wang was, dan werd ze vanzelf warmer. Dat is het doet eigenlijk te koud, moet ik zeggen. Dus het was op zich lekker wandelweer vanochtend vroeg. En temperatuur. Dan moet ik even kijken wat het op het KNMI weer zo'n in Horst is. Hè, want
2: ja.
3: Dat werd officieel gemeten. Dat is nu 21 graden. Dus,
2: okay.
3: Ja, dus echt heel warm was het niet. Luchtvochtigheid is ook leeg. En dat was ook de afgelopen dagen het geval. Hè. Waarbij we dus afkomen van een hittegolf. Hè? Want het was Ja, in Noord-Limburg bejug al de derde hittegolf. En in Midden-Limburg al de vierde hittegolf. Dus dat hebben we dus allemaal meegemaakt. En als we kijken naar de temperaturen, dan hadden we, even kijken, de derde, de vierde. Oh, dan moet ik even kijken wanneer dat precies was. De derde was maandag en dinsdag. Ja, nu zitten we even goed. Toen hadden we temperaturen van 34 graden op de maandag. Dat was de hoogste temperatuur van de week, 34,4. En op de dinsdag 32,5 graden. En ja, daarna is het op woensdag 28 graden geworden. Donderdag 24 en vrijdag 23 graden. En gisteren ook onder de 25, maar droge log. Dus het was ja, best wel aangenaam warm. Af en toe een verkoelend briesje. Ja, en neerslag ja, geen regen van betekenis weer. Hè?
2: Nee.
3: En dat is toch wel het... Ja, toch wel het grote probleem, maar toch de komende week geen regen van betekenis. De hitte komt zelfs weer terug. Ik denk dat we zelfs aan de vierde hittegolf gaan beginnen van deze zomer. En in Midden-Limburg de vierde hittegolf van dit jaar. Ik zeg van dit jaar, want daar hadden ze de eerste hittegolf eind mei. En dan is het nog geen zomer, maar dat was late lente. Ja, en de droogte, dat sluit overal toe. We hebben dat gemerkt met de vreselijke natuurbrandje bij Venrooy. Met helaas dat prachtige natuurgebied. Ik ben nog een paar keer geweest, die jeneverbessen. Dat is toch wel iets. En ja, dat is helaas verloren gegaan. En ja, dat is dus slecht nieuws. Ik heb begrepen dat er nog steeds rook is. Maar op dit moment hebben we te maken met een zwakke zuidelijke wind. Dus als het goed is... ja, ik weet, heb je daar gisteren wat van geroken, Veronique, of?
2: Nee.
3: Ook niet, nee. En vandaag zal het ook wel meevallen, want we hebben te maken met een zuidelijke wind een beetje. Dus dat gaat allemaal naar het noorden, die rook. En ik moet wel zeggen dat ze er geluk hebben met... want de eerste dag van de bosbrand hebben ze de brand weer goed werk geleverd. Hè, want hebben ze dat met die stoplijnen hebben ze die brand een beetje te kunnen beperken. Want een dag later hadden we te maken met een stevige westenwind. En zou het vuur toen net bedwongen zijn geweest, dan had het zich razendsnel nog kunnen uitbreiden richting Gijsteren, richting de Maas. En dat is gelukkig dan niet gebeurd. Hè. Een geluk bij een ongeluk, zullen we maar zeggen. Maar goed, dat is de natuurbrand. Overigens, ja,

0: is toch wel, ook gisteravond hier in Helse Bossen kwam er weer een melding van een natuurbrand. Ja, en dan denk ze ook van, het kan dus eigenlijk niet door de zon gaan, want ja, die zonkracht is dan niet aanwezig. Dus dat kan niet dat er iets, bijvoorbeeld glas, dat met de zon erop, dat het daardoor een brand komt. Dat kan gewoon niet. Dus dat moet wel menselijke activiteiten zijn geweest. Dus er lopen nog steeds zieke personen rond die blijkbaar al dan niet opzettelijk natuurbranden gaan veroorzaken.
1: Ja.
0: Dus dat is een beetje jammer. En ja, de droogte, dat is een hot item, om het zo maar te zeggen. Ik zag ook een artikel in de krant dat waterschap dat zelfs gaat dreigen met het verbod op grondwater op te pompen. Hè? En dan gaat het natuurlijk weer heel snel naar onze agrariërs, de boeren en tuiners die volop bezig zijn om de gewassen toch nog te redden. Die worden dan een beetje met een schuin oog aangekeken door het waterschap van dat zij een beetje de oorzaak zijn van die lage grondwaterstanden. Maar ze vergeten dat ze al die agrariërs met de landerijen in de winter natuurlijk enorm veel kuub regenwater hebben opgevangen voor het grondwater. En ik zag ook dat de stuwtjes hier en daar zijn weggehaald. Dat was me niet zo opgevallen, maar ook vanochtend bij de wandeling heb ik eens gekeken. En inderdaad, er zijn op diverse plaatsen gewoon stuwtjes uit het waterschap weggehaald. Dus ik zou zeggen, maak eerst het huiswerk en zorg dat het water een beetje wordt vastgehouden in plaats van die stuwtjes weg te halen. Dus dat, ik weet niet wat het beleid bij het waterschap, dat qua droogte, daar zijn toch grote vraagtekens bij. Er zou toch meer water vastgehouden moeten worden met onder andere stuwtjes. En water, regenwater komt er net. Vandaag dus onnet. Het blijft zonnig. Ook wat bewolking zijn we nu aan, wat dunne wolkenvelden. Maar vanmiddag komen de temperaturen dan toch weer uit op zo'n 30 graden. Maar de lucht is droog. En er is maar weinig windje hoe het zuidwesten doet westen. Dus eventuele rook van de natuurbrandje in Venray, Geidroos, althans de regio Hoors, niet bereiken. Dan morgen, dan verwacht ik nog temperaturen van binnen 30 graden. Er komt wat meer bewolking, blijft Fribeloveld terug. Er komt wat meer wind dan vandaag, ja, wat meer verkoeling. Matig briesje uit west tot noordwest. Nog steeds droog genoeg. En het geldt ook voor de dagen in Noord-Holland. Dinsdag verwacht temperaturen dan, ja, dat zou ons de minst warme dag kunnen weren. Met temperaturen van zo'n 7, 28 graden. Een droge locht erbij. En dan zien we vanaf woensdag dat de temperaturen flink gaan oplopen. Met woensdag 32 graden. Eigenlijk van woensdag toen met zaterdag elke dag, de hele dag, onbewolkt weer. Dus volop zon. Betekent ook dat we trouwens woensdag oventje de zonsverduistering kunnen aanschouwen. Oh ja. Dat is net voor Noord-Spanje te gaan bijvoorbeeld. Want daar zitten nou miljoenen mensen extra, geloof ik. Of duizenden mensen extra. Die daarin zijn gegaan. Ja, dat is natuurlijk ook net helemaal milieubewust. Hè, qua klimaatopwarming en dat soort zaken. Maar goed, die gaan dan massaal daar naartoe. En de totale zonsverduistering 100%. Ja, dat is natuurlijk wel iets heel anders dan wat we hier gaan meemaken. Wat kunnen we hier meemaken? Het is ook service, hè, dan is de zon al een beetje zwak. Ik denk het maximale effect, hij is eigenlijk rond het middaguur, begin van de middag, als de zon het hoogst tijd, dan hebben ze de felle zonneinstraling. En dan wordt hij ineens flink verduisterd door de maan die ervoor schuift. Dus dan hebben we eigenlijk de maximale ervaring, zeg maar, zoals in 1999. Maar ja, toen had je ook bewolking, weet ik nog. En nu is het een beetje service en dan is de zonneinstraling al wat minder. Ja, ik denk dat het min of meer werd alsof er een dikke wolk verschuift. Ik denk dat dat een beetje het effect gaat weren. Maar goed, we zullen het zien. Het is in ieder geval grote aanschouwen woensdagavond. Dus zonsverduistering door een maximumtemperatuur van 32 graden. Donderdag, vrijdag en zaterdag. Dan verwacht ik temperaturen rond de 35 à 37 graden. Noordoostelijke wind, de lucht blijft droog, dus er werd niet drukkend warm, ook geen warme tropennachten, dus dat is wel een pluspunt. En s'nachts koelt het nog heerlijk af, naar zo'n 12 tot 17 graden. En midden volgende week is er dan sprake van opnieuw een hittegolf in Limburg.
1: Oké, Thijs. We zullen het ermee moeten doen.

0: Ja, dat was het weer.
1: Ja, dat was het weer. Voor deze keer. Thijs, dankjewel voor het weerpratje. Geer, huur, volgende week weer.
0: En voor mens en dier, houd het hoofd koel. Ajoa.

Zo, en dat is een tractor van Appie Heijn die gestart werd. De veel draaien door Jan Smit met Tranquilo. En dat zal hij ongetwijfeld zingen vanavond op zijn laatste... Laatste 30-jarig jubileum wat hij door in Volendam en vieren is. Drie avonden, ieders keer 11.000 mensen door. Daarvoor hebben we nog de Balkers uit Serum. En die zongen wat het heimpenen neemt de met. En wij dan de winnaar met de zwoele zomer. En die draaien we eigenlijk speciaal voor Thijs. Want Thijs heeft het hondje van zijn zus door. En het hondje is geboren in dezelfde plaats als waar dan de winnaar vanaf komt. Dus je hebt een beetje affiniteit met dan de winnaar gekregen. En met Abby Heijn maken we de jurken vol. Zien we dadelijk terug in de krant van 10 uur. Hoef naar geen scrabblebord of pen en papier klaar te leggen. Maar één week wachten.

0: met Louis Vullings en Veronique Klaassen.
1: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken en zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op bramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.
2: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 10 uur.
3: Michel Koenen met het NOS-journaal. De aanhoudende hitte en droogte zijn niet alleen slecht voor de natuur, maar ook voor de economie. Daarvoor waarschuwt Triodos. Volgens de bank is de situatie zo erg dat de verwachte economische groei in de EU dit jaar in rook op zal gaan. Vooral Frankrijk wordt hard geraakt, gevolgd door Italië en Spanje. Door de hitte en droogte kunnen veel mensen daar niet werken. Ook de Nederlandse economie is daar niet goed op afgestemd, zegt Triodos. En vooral de landbouw merkt dat. Vanwege de lage waterstand wordt ook de transportsector getroffen. Vanwege een grote natuurbrand geldt in het westen van Canada de noodtoestand. In de provincie British Columbia staat een gebied van bijna 100 vierkante kilometer in brand. Duizenden mensen zijn geëvacueerd. Door het vuur zijn huizen verwoest en kwamen inwoners vast te zitten. In de Amerikaanse staat Utah zijn twee helikopterpiloten omgekomen tijdens het bestrijden van een bosbrand. Dat gebeurde vrijdag al, maar de twee

0: zijn nu pas gevonden. In het westen van Amerika woeden meerdere bosbranden. Vanwege de droogte is in delen van Duitsland het zondagse rijverbod voor vrachtwagens opgeschort. Die mogen vandaag gewoon de weg op. Onder meer in Noord-Rijn-Westfalen, dat aan Nederland grenst. Vanwege de lage waterstand van onder meer de Rijn kan er minder vracht via het water worden vervoerd. Daardoor kunnen de vrachtwagens op zondag nu gewoon rijden. Dat zou bijvoorbeeld de bevoorrading van winkels niet in de problemen moeten brengen. En in Amsterdam is gisteravond de World Pride afgesloten. Een internationaal evenement rond de Pride in de hoofdstad. Duizenden mensen liepen mee in de Pride March. Sommige deelnemers liepen met vlaggen van landen waar homoseksualiteit nog altijd strafbaar is. Zoals van Afghanistan en Pakistan. Het evenement werd afgesloten met een concert op het Museumplein. Het weer, lokaal nog een mistbank, wat bewolking. Vooral vanmiddag flink wat zon bij 27 graden in het noorden tot lokaal 32 graden in Limburg. Morgen eerst bewolkt met in het noorden kans op lichte regen. Daarna 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Op zoek naar vakmanschap, betrouwbaarheid en duurzame oplossingen voor jouw bouwproject? Kies dan voor Mark van Lier Aannemersbedrijf uit Kronenberg. Met jarenlange ervaring en een toegewijd team zorgen wij voor kwaliteit en tevredenheid bij elke nieuwbouw, aanbouw, verbouw of renovatieproject. Wij denken graag met je mee. Mark van Lier Aannemersbedrijf. Vertrouwd bouwen aan kwaliteit.
2: Service monteur van Expert.
3: Oh, hallo.
4: Topkwaliteit en service gaan bij Expert Horst hand in hand. Want onze 10 gecertificeerde monteurs staan altijd voor je klaar. Kom gerust eens binnen in onze winkel of kijk op expert.nl voor concurrerende prijzen met lokale service.
2: Zo, klaar is Kees.
3: Oh, dat was snel.
1: Van start tot finish is Vakgarage Maashorst de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaashorst.nl of kom langs op de Sint-Janstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maashorst, het beste voor jouw auto.
5: De Wekkerradio wordt mede mogelijk gemaakt door Van der Hulst, Rozenkwekerijen, Meterik en Joma Rent, verhuur van koe, vries en slaapwagens, Horst.

0: Zo, dit was Django Wagner met Kali, een van zijn grote hits. En Veronique heeft 14 letters al klaar liggen.
1: Ik heb ze klaar liggen, maar die bewaar ik nog wie is volgende week.
0: Ja?
1: Ja.
0: Kunnen we al een tip geven? Of doen we dat nog niet?
1: Nee, dat doen we nog niet.
0: Nee, oké.
1: Okay. Nee, het halve telefoonteam zit hier al wel. We zouden het kunnen doen.
0: Ja, halve reserve, hè.
1: Dat klopt. De oproepkracht.
0: Misschien wel gans voor de toekomst.
1: Ja, wie weet je, we moeten er nog steeds aan een hebben.
0: Ik heb, tenminste, dat begreep ik laatst. Oké.
1: Okay. Nee, we hebben nog vakantie qua spelletje.
0: Ja, oké, okay, illustraars. Nou, hier werk even door de zomerlappel inbieten. Ja. En daar volgende week daar mogen we...
1: Daar mogen de scrabbleboard afstoffen.
0: Mogen alle energie kwijt tegen Maria, dus wat wil er nog meer? Of is er volgende week? Nee.
1: Jawel.
0: Toch wel? Oké, okay.
1: Ja.
0: Mooi. We gaan verder met muziek en dadelijk komen misschien wel een paar berichten. Geen ik nog goed zoeken van de scheten.
1: De beumische.
0: De beumische wat dat is en voor de rest muziek. Onze Helene!

Zo, en dit was de grote hit van Justin de Wild. Met Shadio had je de Vrijbuiters en de Vrouwenlui met de Boerenpolonaise. En Helene Fischer met Livewood voor van Noor Meteer. En we gaan dadelijk kijken of we 1 of 2 berichtjes gaan doen. Maar alias, nog even Andreas Caballé met Pietro Basile.

0: geweest. De kat van ome Willem is op reis geweest. Waar ging die dan naartoe? Hij is voor 7 maanden naar Parijs geweest. Parijs geweest, Parijs geweest. De kat van ome Willem is op reis geweest. Bonjour en voulez-vous.
1: Zo, dat was er aan de oude doers van Wim Sonneveld. De kat van ome Willem. Ja, Steven Hoes is. Passepartout, die zong over moeder Maas. Die nog best wel aardig hoogstiert, vind ik. Tenminste, heer Vudde Stuwe. En Andreas Gabalier en Pietro Basile. Una canzone per te. En dit is in de kast van Rotterspatsen. En Veronique is even aan het kijken naar die beumische. Bij Davy Crockett.

0: En dit was Monique Smit met Niet naar huis. Ik weet niet of ze op mocht rijden bij het feest van Jan Smit. Daarvoor rijden we Anita Roosendorf. Dus hier Rozenfeest in Lottem. Dus ik denk, Anita, laat ik er draaien. Kiegen ze hem de geer. En Kasselroeter Spatsen. Godzijdank vond ik dich. Het foute briefje.
1: Ik heb het foute briefje. Dat heb ik veel gewerkt toch wel.
0: Ja, maar dan moest je in de achterkant had ik het toch.
1: Ja, dus, dat klopt.
0: Dat me gewoon vernoemen en of gewoon was of niet was. Ja. Kriegen we misschien wel telefoon.
1: Daar,
0: we komen er wel achter. Ja, en degene die het vorige week kwam vertellen, die zit niet meer op behoeten.
1: Nee. Nou, gehuurde dan. Het deuntje, we gaan eens kijken wat er in de omgeving te doen is. En zoals we al zeiden, vorige week kwam de meneer van Davy Crockett heen naar binnen om te vertellen dat het volgende week in ieder geval het westernweekend is bij Davy Crockett. En dan hebben ze ook de nieuwe saloon en twee keer live muziek op de vrijdag en op de zaterdag. Maar hij vertelde ook dat vandaag Beumische, hoe noemde die? Want ik heb Beumische opgeschreven. Beumische muzikanten of zo?
0: Die Beumische heet
1: Die Beumische.
0: Volgens mij, het zijn een aantal leden van Harmonie van Hoort, volgens mij.
1: Ja, dat die vanmiddag ook optreden bij Davy Crockett. En dat zou je daar rond 1 of 2 uur zien. Of tussen 1 en 2, dat ken ik ook. In ieder geval, er is vandaag ook wat te doen bij Davy Crockett. En als je zin hebt, dan kunnen we door eens heen fietsen en kijken wat het is.
0: Is zeker het opwarmen voor het weekend. Of ja, voor de
1: westernweekend.
0: De donderdag, vrijdag en zaterdag.
1: De try-out.
0: Ja, zoiets.
1: En denk eraan als je erin gaat. Het is druig. Je zit in een bosrijke omgeving. Dus let op met hoe peuken, heiten.
0: Ja, goed neerroerken door.
1: Ja, goed neerroerken. Nee, dat weet ik. Maar ja, je weet ook mensen die motten.
0: En geen een barbecue aansteken. Nee. En geen Indianen vuur maken.
1: En met heite auto's, knalpiepen en weet ik veel wat. Overal mee opletten.
0: Met de knalpiepen op de weg zetten. En niet
1: in de beren.
0: In het Dordtgraas, ja. Dordtgraas. Oké, dat is Karel Moetzeel weer vandaag hier in Horst. En dat is dus weer voor verzamelaars van beuk, antiek, vinyl. En mag het maar niet doen, het ons kleding. Het kan allemaal wel. Kan je gek genoeg zien. Of gewoon een gezellig dagje dan naartoe. Dat kun je dus bij de Karboetseel door hier in Horst. Dan allemaal mensen met tweedehandsgrij te verkopen. Het is allemaal op het evenemententerrein van Peel Dikske hier in Horst. En 8:30 al begonnen, duurt tot 3:30 van de middag. Kinder tot 12 jaar is helemaal gratis. En vanaf 12 jaar is de entreeprijs €5. Parkeren kost niks. En moet het een plasje doen of een poepje, dat kost ook niks.
1: Oké, dan ga ik naar de loch toe in de Meeldersen, want de pleizingers uit Alt-Geleen, die zingen al ruim 40 jaar en treden vandaag op bij Museum de Loch in de Meeldersen. En de pleizingers ontstonden in 1983 op een terras in Noordbeek, waar een vriendengroep spontaan begon te zingen en wat als grap begon, groeide uit tot een hechte zanggroep vol plezier, Limburgs liedjes en vriendschap. En het optreden van de pleizangers, is van 1:30 tot 2 uur. Oh nee. 1:30 tot 2 uur bij Museum de Locht in de Meelse.
0: Ja, en dan is het ook nog Rozenfeest in Lottem. De kleine Rozenfeest, zoals dat heet tegenwoordig. Is vrijdag al begonnen. En vandaag is de laatste dag. En het is dus een weekend voor live muziek, horeca, kinderactiviteit en braderie. En natuurlijk en een berg rozen. Sfeervol allemaal door. En je kunt de rozenmozaïeken, rozencreaties kunnen er bewonderen. Wandel langs kleurrijke bloemenpracht en geniet van de festivalsfeer met een hapje en een drankje. En vandaag op zondag is het er volop entertainment met optredens van Kleugzaad, Angels Roll, Rickfeest, Driftwood en de Party DJ Joe. En Doneven vindt ook nog dadelijk om 11 uur, begreep ik van zijn Thijs van de Munnekoff. Want hij ging door met vrijwilligers van de Omroep gingen door filmen. Wordt er een traditionele roosdoop gehouden. En vandaag is dat volgens mij voor het ALS gebeuren, die roos. En kinderen kunnen er genieten van de speciale Kids DJ. En entry is vandaag 13:25 bij de Rozenfeesten in Lottem.
1: En dan kunnen uiteraard ook nog altijd naar de gangbare musea, zoals onder andere de Kantfabriek. En door kan ik van vertellen dat die nou een mooie expositie hebben met borduren in beweging. Dus van alles met borduren loopt ze door nou zien.
0: Oké, Peel Museum in Amerika is open van de middag weer. En ook natuurlijk het Museum Oorlog in de Peel. Waar Edi Pauwels een nieuwe ingang aan het maken is via de Leeuwenweg. En ik zag dat hij van alles aan het maken wordt. En volgens mij ook dat hij dadelijk straks een hapje en een drankje heeft. Eventueel kunnen er dingen. Dus wat dat betreft een beetje uitbreiding. Maar volgens mij heeft hij nou ook meer tijd, want volgens mij is hij goed gewerkt.
1: Oké.

0: Dus
1: dat is een leuke hobby.
0: Ja, en de Zwolligse Diek leed het eigenlijk met ingang dus Leeuwenweg 3, als ik het goed heb. Dat was het?
1: Ja.
0: Oké, okay. Muziek! Hey, waar ze ooit bij de Kastel Roeterspats, hè? Solo gegaan. Oswald Sattler, Abschied van Zonwendhoven. Hey, je ziet nog op radio.

Marjon Vervoort met Als het leven groot is zo. En Marjon Vervoort, daar kan ik nog over zeggen dat hij op 13 augustus, die mag 3 keer optreden bij het Limburg Festival. 13 augustus komende week steeds in Weert. En dan op 14 augustus Duits-Amerika in Remunt. En 21 en 22 augustus steeds in Venlo met Uit de Klei getrokken. Dus kunnen 3 keer Marjon Vervoort zien. 13 augustus in Weert, op 14 augustus in Remunt. En op 21 en 22 augustus in Venlo. En daarvoor draaien we nog Oswald Sattler. Abschied van Zonnewendhof. En dit is Boomerang met Papa Ferdy. En dan maken we dit urken mee vol. Zien we dadelijk aan de andere kant van 11 uur. Zien we terug met de bloemenketting onder andere. Ga ik bellen met Henny Verens namens de vrijwilligers van Wienershof, de voetbalclub daar. En dan de Boeteclub. De Boetelui. De Groene Groep.

0: De Wekkerradio wordt mede mogelijk gemaakt door Van der Hulst, Rozenkwekerijen, Meterik en Joma Rent, verhuur van koe, vries en slaapwagens, Horst.
1: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 11 uur.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. De aanhoudende hitte en droogte zijn niet alleen slecht voor de natuur, maar ook voor de economie. Daarvoor waarschuwt Triodos. Volgens de bank is de situatie zo erg dat de verwachte economische groei in de EU dit jaar in rook op zal gaan. Vooral Frankrijk wordt hard geraakt, gevolgd door Italië en Spanje. Door de hitte en droogte kunnen veel mensen daar niet goed werken. Ook de Nederlandse economie is niet goed afgestemd op hitte en droogte, dat zegt de Triodos Bank. En vooral landbouw merkt dat. En vanwege de lage waterstand wordt ook de transportsector getroffen. Bij een woning in Arnhem heeft vannacht een explosie plaatsgevonden. Daarbij zijn een aantal ramen gesprongen. Niemand raakte gewond. De politie kreeg rond 2 uur vannacht een melding van een ontploffing. Het is nog niet bekend wie er achter de explosie zat. In de straat in Arnhem wordt onderzoek gedaan. Vanaf vandaag mogen er in delen van Duitsland weer vrachtwagens op de weg. Normaal gesproken mogen ze niet rijden op zondag. Maar vanwege de extreem lage waterstand is er amper vervoer via het water mogelijk. Door vrachtwagens op zondag in te zetten zou bijvoorbeeld de bevoorrading van supermarkten niet in gevaar komen. En in Italië is een oud-Romeins scheepswrak ontdekt voor de westkust van Sicilië. Het is ruim 2000 jaar oud. Op de zeebodem liggen honderden amforen. Dat zijn oude aardewerken kruiken met 2 handvaten. Daar werd wijn of olie in vervoerd. Het schip werd gevonden na een tip. En Italië spreekt van een van de belangrijkste archeologische vondsten van de afgelopen jaren. De komende maanden wordt er verder onderzoek gedaan en ook worden

0: er maatregelen genomen om het wrak te beschermen. Het weer dan nog, vooral vanmiddag flink wat zon bij 27 graden in het noorden tot lokaal 32 in Limburg. Morgen is bewolkt met in het noorden kans op lichte regen. Het wordt dan iets minder warm met 20 tot 28 graden. De dagen daarna ook weer iets minder warm en aan het einde van de week dan kunnen er weer tropische temperaturen zijn. Dit was het NOS Journaal.
1: Lumar Verhuur, gevestigd in Horst en Weert, is uw partner voor de verhuur van alle soorten bouw- en tuinmachines. Hoogwerkers tot ruim 43 meter en alle materialen voor uw evenement van groot tot klein. Lumar Verhuur, verhuurt het van A tot Z. www.lumar.nl.
2: Druk- en printwerk, reclame of een op maat gemaakte website met hosting nodig? Met de bouwblokken van Blox Media maak je je boodschap sterk. Kijk voor meer informatie op bloxmedia.nl of bel 077 464 2165. Laten we samen bouwen aan jouw succes.
3: Ze zijn er weer, de blauwe bessen. Vol liefde geteeld door medewerkers van Blauwe Bessenland. Heerlijke verse bessen, supergezond en erg lekker. Bezoek onze winkel vol met blauwe bessenproducten of maak er een leuk dagje uit van. Neem je eigen emmer mee en pluk de bessen zelf. Informeer ook eens naar onze rondleiding op de bessenvelden. Kinderen kunnen in Blauwe Bessenland vrij en veilig spelen. Blauwe Bessenland ligt aan de rand van de Mariapeel, Dorperpeelweg 1 in Amerika. Kijk voor meer informatie op blauwebessenland.nl.

0: Zo, en inmiddels is het al bijna 9 minuten over 11 geworden in de derde uur van de Wekkerradio. En dat begon met Vangelis, Conquest of Paradise. En ik hoop dat voor degenen die het aangeeft, dat ze het gehuurd hebben. Gewoon nog doen in het urken. Nou, zodra hebben we gesprek met Henny Verens van Den Hegelsum, die ik aan de telefoon kreeg namens de vrijwilligers van de buitenruimte van de voetbalclub daar. En in onder die bloemenketting. En de rest van de tijd, de berichten hebben we al gehad. De rest van de tijd proberen we nog even tot 12 uur op te vullen met met zomers en mooie muziek. Hopen we dat de mensen blij mee kan maken. Nou zeg ik, goedemorgen Henny.
1: Ja, goedemorgen.
0: Ja, goedemorgen. Vorige week had je bij Thea van der Mooswijk namens de bestuur en de vrijwilligers van meneer Wienershof aan de telefoon. En op een gegeven moment zei je die dat jullie, de vrijwilligers van de voetbalclub Den Hegelsum, speciaal de groep van de boeteruimtes, de groen groep kunnen we het bijna nemen, dat die rozen kregen. En hebben jullie het gehuurd?
1: Ja, wij hebben het gehuurd, ja.
0: En we
1: hebben de rozen al binnen, geloof ik.
0: Ja, klopt ja. Ik heb ze vrienden gebracht.
1: Ja.
0: Wil er nog wat tegen diegene van de Ruiterclub zeggen? Of van de meneer?
1: Ja, goed. Wij vinden het geweldig dat wij genomineerd zijn. Want wij werken diverse keren samen. Want als zij wat te doen hebben, dan parkeren we op de parkeerplaats of bij ons. Die is van de gemeente, dus het mag eigenlijk niet parkeren. Maar goed, het zit over en weer. Ja, hartstikke mooi.
0: Oké, jullie hebben het gehuurd afgelopen week. Hebben nog reacties gehad van de week dat ze jullie in het zonneke gezet hebben?
1: Nou, ik heb dat een paar keer gehuurd, maar ja, ik heb niet zoveel gehuurd. Ik moet goed boete af. We kriegen dat daar 2 weken later binnen.
0: Ja. jullie zien met heel veel vrijwilligers bij de voetbalclub zelf, maar met hoeveel maanden zitten met degene die boete nummer een beetje allemaal bijhaalden?
1: Nou, we zien ongeveer met een maand of 12. En dat, het zien echt vrijwilligers. Als je niet kunt, dan kunnen ze niet melden we af. Kunnen wel, dan zitten we er. En dat is maandagmorgen en vrijdagmorgen. Zien we op het voetbalplein en we houden de zaak bij. We hangen borden op, strepen trekken, zorgen dat de velden in orde zien. De goals terugzetten als het moet zien daar in het begin van het seizoen. Allemaal zo'n dingen die boeten moeten gebeuren. De stoep vegen. En dan werkt Wienus met haar hulp.

0: hangen aan mij. Of ja. zit ik meehangen?
1: Ja, ja. En ik ben vrijdag meehangen bij jullie geweest. Behoorlijk lekker ontvangen met een kopje koffie en alles. Maar het zoals mij zien het wel gouden vrijwilligers of niet? Als ik hier een beetje qua leeftijd.
0: Ja, het zien over het algemeen allemaal van die grieze jongens, hè.
1: Uh-huh. Ja.
0: Want die anderen die hebben smerigs gelanteerd. Die moeten werken.
1: Ja, en is het nou, want het voetbalseizoen gaat er wel langs maar komen. Betekent dat dat jullie nou ook meer werk te doen hebben als dat je eigenlijk de afgelopen maand hebt moeten, afgelopen weken hebt moeten doen?
0: Ja, dat kiet nou moeten zorgen dat de velden er die streken bij liggen bij wie ze spreken. En die strepen zichtbaar zien. Want het kunt ook wel eens mee gebeuren dat als het wat hard regent en de zon schijnt dan nog. En dan kun je smergens een... nu of een berichtje van, we kunnen de strepen nemen, hè. Ja, dan moet er toch iemand naartoe om die strepen te trekken. Maar ja, gelukkig kunt dat niet zoveel vuur.
1: Ja, en ik heb wel begrepen dat jullie het toch een beetje makkelijk hebben met beregenen. Want jullie hoeven geen buizen te leggen of slangen te showen of zo'n dingen.
0: Nee, dat is anderwets.
1: Ja.
0: Nou, het enige wat wij wel hebben, we hebben een Michael er rondrennen. Dat is een robotmaaier.
1: Oh ja.
0: Kijk, en we zien er inmiddels achter dat we dit stil moeten zetten als we beregenen, want hij reed tegen die cup aan.
1: Oh, de meid over al de cup, braaf.
0: Ja, die reed er tegenaan en dat kan nog wel eens een naam breken.
1: Ja, ja, ja.
0: Dus, ja.
1: Moeten jullie trouwens ook, want ik zag bij jullie die dat even de dingen, het korfbalveld en zo, moeten jullie dat ook bij je halen?
0: Nee, dat houden we niet bij. We hebben ooit eens een keer... ja, voor jaren terug heb ik dus gevraagd aan de korfbalclub van, hebben jullie geen vrijwilligers die mij willen doen? Want dan houden we de ganse plak bij.
1: Oh ja.
0: Maar ja, het zit er schijnbaar niet op hier of andere manier.
1: Oké. Okay.
0: Dat is jammer.
1: Ja, en als er nog mensen zien die denken, hé, ik vind dat wel leuk werk en alles. Jullie kunnen er nog altijd bij gebroken?
0: We hebben altijd handjes tekort. Dat is, dat is alleen maar positief als je meer mensen hebt.
1: Ja.
0: Dan zien we ook meer die maar door en dan kunnen de taken verdeeld worden.
1: Ja, ja, ja. En wat kunnen die zich melden? Of kunnen die gewoon lekker bij de kantine binnenlopen op maandagmorgen en voor vrijdag?
0: Ja, dat is ook een mogelijkheid. Kom een keer kijken wat het inhoudt en je ziet hartelijk welkom.
1: Okay.
0: Als je rond 10:30 komt, dus koffie klaar.
1: Ja, ja, ja. Oké, okay. En jullie hebben die mooie rozen gekregen van de familie van der Hulst die we al jaren mogen gaan halen.
0: Ja.
1: En de middel een ganse groep en een opvolger kunnen vingen?
0: We hebben een opvolger, ja.
1: Ja, Enne?
0: Enne? Dat is Gerard Tillemans.
1: En kun je een beetje aangeven, een paar dingetjes waarom Gerard die verdient?
0: Nou, Gerard is in de jaren 60 naar de Hegels gekomen toen de Pluimvee Vakschool gebouwd is.
1: Uh-huh.
0: Dan is vuurzitter geweest van de voetbalclub, 11 jaar, meen ik. Diverse jaren vuurzitter van de zangvereniging. Diverse jaren voorzitter van de carnavalsvereniging in Tuticor. Dan is medeoprichter van de stichting Neemkunde in den Eigelsum sinds 2008. Voorzitter tot eind 23 en dit is nog naar vrijwilliger. Al sinds vele jaren actief in het kerkbestuur als coördinator en penningmeester en een van de grote kaartrekkers geweest bij het driedaagse jubileum 74 jaar Eigelsum in 2008.
1: Oh ja.
0: En misschien zien we nog wel wat dingen, maar...
1: Ja, nee, heeft hij zelf ook wel wat te vertellen straks, hè?
0: Ja, dat bedoel ik. Okay. Ik wil hem nog eens graag even voor de beurt trekken.
1: Ja, ja, oké, mooi. Hé, hey, ik ga je van de week met Gerard contact zoeken en dan huren we de volgende week zondag rond dit tijdstip even bij ons in de uitzending. En dan wil ik jullie als vrijwilligers van de buitenruimte van de voetbalclub van den Hegersum heel veel succes wensen en dat den Hegersum dadelijk weer een sportief seizoen mag hebben.
0: Hartstikke bedankt.
1: Jo, hey, fijne zondag.
0: Louis, hoi.

0: En dan zit een poort en dan splaat ineens weer af. Dit was een korte volgens mij. Oh, toch 3 minuten. Ja, nee, met 2 minuten. Hè. Je vesthouder met 2 minuten. Zillertale Spitsbomen waren dat. Daarvoor hebben we de Surfers en de Loeketaler muzikanten van een Hegersum zingen wie de zang gegeven is. Dit duurde nog maar 2 minuten. Dit is Halle Meijen Bluff.
1: Hebben zeeën van tijd.
0: Nou, dat is wel een

Zo, dit was de groep Miller met Holy Roly. Die eind augustus weer bij Pemetrikse Wegen in tuin optreden. En die zitten ook nog aan. Kunnen ze het achter nou bij Scheiden aan de Grens. Door tussen verder en overloeren is dat. Kunnen ze ook nog zien en huren. Daarvoor het Meertkoor met de Griekse Nacht. En Halle mee en Bluff. Ik ben niet bang meer. En dit is een nee van Francine Jordi. Noor, voor einde zomernacht.

In een zakdumpel, buurt in een wei, getroffen door in een koeënflater. En na een half uur gesparteld te hebben, ziet hij weer het daglicht. En hij zei bij zichzelf, doorbarst het toch mij, ook nog krek in de ogen.

Ja, dit waren de Boys of the County Hell. Ik heb gelezen dat er een cd'tje uitgekomen is. Dus ik ga ervan uit dat de jongens eerstdags de muziek even steuren. Suzanne Freek met Halverwege en Francine Jordi Noor voor een zomernacht. En dit zijn die Groebertaler. Hier kom ik her, hier wil ik in.

Luisteraars, als laatste hebben we de Mavericks. Een plaat die nooit verveelt, Dance the Night Away. Rutger van Barneveld, laatst was je nog op een mail, dus gehoord ik net, vorige week. Was vorige week? 2 weken terug. Met de kermis door, met de zwoele zomernachten. En die Robert Thaler. Hier kom ik. Hier wil ik heen.

0: Ja, en we hebben een hongerlier. Hé.
1: Ja, mag ook wel rond 12 uur.
0: Is het zo?
1: Ik heb nog niks gegeten.
0: Niet onderwijs, een vlei.
1: Ja, dat weet ik. Maar hoef niet altijd vlei te eten. Okay.
0: Zou ik misschien even een bekker kunnen gooien, maar weer een broodje mee brengen?
1: Ik denk eigenlijk gewoon lekker toezitten.
0: Oké.
1: Ik denk dat er wel een eiken gebrooid is.
0: Denk
1: voor
0: dat?
1: Mij.
0: Okay.
1: Ja. Maar anders werd dat dadelijk
0: maar wel. Maar Ian?
1: Ja. Ian, ja.
0: Kunnen we Ian bij een store?
1: Nee, maar doe ik ook een boterhammetje erbij.
0: Oké. Okay.
1: Misschien een soepje.
0: Okay. Toetje.
1: Komt niks te kort, jong.
0: Nee, dat weet ik.
1: Oké.
0: Okay. Dus ik zie nog niet dat je mager aan het weren zit.
1: Ja, helaas niet, nee.
0: Ja, dus trouwens, en volgende week dan kunnen we weer puzzelen. Dan moeten we 15 letters klaarleggen. Maria wil niet.
1: Een normale uitzending.
0: Ja, we moeten af en toe abnormaal doen.
1: Ja, dat klopt.
0: Anders is het normaal niet meer gewoon.
1: Nee, dat klopt.
0: We hebben een heel moeilijk woord volgende week. Denk ik.
1: Ja? Tipje van de sluier? Het is moeilijk. Nee. We beginnen gemakkelijk. Mensen moeten er even heen komen.
0: Is
1: dus
0: dat zo? Okay.
1: We doen heel gemakkelijk beginnen.
0: Oké. Okay.

0: Jij zegt het.
1: Ik zeg het. Jij doet het.
0: Ik zal eens kijken of ik dat ook doe.
1: Dat is goed.
0: En voor de rest, luisteraars, luister naar wat je wilt. Je kunt bij ons overal terecht bij de omroep. En ja, zorg dat je de week doorkomt. Houd het hoofd koel.
1: Ja, want we gaan weer een hittegolf tegemoet.
0: Minder knooien is er de afgelopen weken gedaan hebben voor die mensen die knooien in een repertoire hebben zitten.
1: Ja.
0: En dan zien we ervan, nu ik zondag weer om 9 uur.
1: Vooruit dan.
0: Hoi wat.
1: Hoi wat.

0: Dit programma is terug te luisteren via onze website omroephorstaandemaas.nl.
1: Al sinds jaar en dag staan wij voor service en kwaliteit.
2: En daar is helemaal niks aan veranderd. Kom het zelf ervaren en ontdek alles wat Intersalite jou te bieden heeft aan afslag 11 in Horst. Onze medewerkers stellen graag hun kennis en expertise ter beschikking aan jou. Intersalite Horst. Alles voor in en om het huis.
0: Adverteren, dat werkt. Groot bereik, lokaal en herkenbaar. Neem contact op via reclame@omroephorstaandemaas.nl.
2: Ook voor al uw bouwmaterialen bent u bij ons aan het juiste adres. Intersalite Horst. Alles voor in en om het huis.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 12 uur.
3: Michel Koenen met het NOS-journaal. Voor de zuidkust van Oman lekt olie uit een vastgelopen tanker die onderdeel uitmaakt van de Russische schaduwvloot, waarmee het land Europese sancties ontwijkt. Het schip zakt langzaam weg onder water. Aan een boord zijn zeker 800.000 vaten ruwe aardolie. Op beelden is een kilometerslange olievlek te zien. De tanker werd 2 maanden geleden door 1 of meerdere explosies geraakt en is sindsdien gestrand. Rondom het eiland waar het schip ligt komen onder meer zeldzame soorten zeeschildpadden en walvissen voor. Bij een woning in Arnhem heeft vannacht een explosie plaatsgevonden. Daarbij is een aantal ramen gesprongen, niemand raakte gewond. De politie kreeg rond 2 uur vannacht een melding. Het is nog niet bekend wie er achter de explosie zat. In de straat in Arnhem wordt onderzoek gedaan. Alle agenten van de omstreden Amerikaanse immigratiedienst ICE krijgen nog deze maand een bodycam. Maar of de beelden worden vrijgegeven bij een incident is nog maar de vraag. ICE wil ze kunnen achterhouden, onder meer vanwege de privacy van betrokkenen. De bodycams die worden ingevoerd na dodelijke schietincidenten in januari. Omstanders die filmden het. En de eerste verklaringen van ICE en president Trump over wat er was gebeurd, die bleken niet te kloppen. En met een Zeppelin worden metingen gedaan van de luchtkwaliteit boven delen van Nederland. De Zeppelin die vliegt voor de metingen langzaam en laag op ongeveer 300 meter hoogte. Aan de Zeppelin is allerlei meetapparatuur vastgemaakt. Het onderzoek wordt gedaan door Duitse en Nederlandse onderzoekers. En met de resultaten van de metingen van bijvoorbeeld uitlaatgassen, CO2 en fijnstof worden na het onderzoek analyses gemaakt van de ontwikkelingen in de luchtkwaliteit. En de onderzoekers die denken weermodellen en verwachtingen van de luchtkwaliteit daarmee te kunnen verbeteren. Het weer nog, vooral vanmiddag flink wat zon. 27 graden in het noorden tot lokaal 32 in Limburg. En morgen eerst bewolkt, dan in het noorden een buitje misschien. En iets minder warm dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
4: Hoi Lisa, hoe gaat het? Kom erin.
5: Hey Sanne, nieuwe tegels in de gang?
4: Ja. Ja, en ook in de keuken en in de woonkamer. En omdat we toch bezig waren, hebben we het toilet ook vernieuwd.
5: Sanne?

0: Jesse dat allemaal zelf gedaan?
1: Nee hoor, we zijn naar Henk Bovee Horst gegaan. Hebben daar de tegels en het sanitair uitgezocht. En we kregen de uitvoeringsdatum meteen mee.
0: Duur?
1: Nee hoor, we hadden op meer gerekend. Maar dat hebben we natuurlijk niet gezegd.
2: Dus, nieuwe tegelvloeren voor uw hele huis? Henk Bovee Horst aan de Handelstraat 13 te Horst regelt het van A tot Z. Zie ook bovee.nl of Facebook.

0: Zaterdag en zondag van 12 tot 2. De vrolijke muziekmiddag. Word je vrolijk van.
1: Lokaal nieuws, herkenbare hits. Verrassend lekker. Omroep Horst aan de Maas. Elke dag opnieuw. Altijd en overal.
2: Drisse Recycling aan de Hamweg is het adres voor al uw grof vuil. Bouwpuin en houtafval, groen en tuinafval, grond, glas of plastic en nog veel meer. Tevens kunt u bij ons terecht voor diverse soorten zand, teelaarde en gebroken puin. Meer weten? Kijk dan op onze website drissehorst.nl.
3: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken en zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op ramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.
2: Drisse Recycling, tevens grondverzet en sloopwerkzaamheden voor bedrijven en particulieren. Kijk voor meer informatie op drissehorst.nl.
1: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 1 uur.
4: Michel Koenen met het NOS-journaal. De jongen die op zijn school in Thailand meerdere mensen doodschoot, keek online naar gewelddadige content. Dat heeft de politie ontdekt op zijn computer. Ook nam hij eerder een soort luchtbux mee naar school, die werd in beslag genomen door een docent. De schutter kreeg de afgelopen jaren steeds meer interesse voor vuurwapens, zeggen getuigen. De jongen schoot vrijdag eerst zijn grootouders dood, waarna hij op school nog 6 mensen om het leven bracht. In een van de klaslokalen pleegde hij uiteindelijk zelfmoord. Meer dan 20 mensen raakten gewond. In Den Haag zijn gisteravond 2 mannen opgepakt voor een woningoverval in Helmond de nacht ervoor. Bij die overval raakten de 2 bewoners van het huis gewond. De man en de vrouw kregen klappen van de daders. Er ontstond een worsteling en uiteindelijk wist het stel de 2 overvallers te verjagen. Het zijn een 36-jarige man uit Den Haag en een jongen van 17 uit Den Bosch. Spanje heeft gisteren bijna 200 reizigers vanuit Italië gecontroleerd. De Spaanse douane controleerde in totaal 12 vluchten op verschillende vliegvelden in het land. Spanje kondigde vrijdag de controles aan. Het is een reactie op de controles die Italië andersom instelde voor reizigers uit Spanje. Premier Meloni vond die nodig nadat migranten de Spaanse exclave Ceuta hadden bestormd. Volgens Spanje zijn de meeste mensen weer teruggestuurd. Wie vanuit Ceuta naar het Europese vasteland wil, die moet ook langs een grenscontrole. En er vliegt een zeppelin van 75 meter lang over het oosten van Nederland. En daarmee wordt de luchtkwaliteit gemeten boven delen van het land. De zeppelin die vliegt daarom langzaam op ongeveer 300 meter hoogte. En Duitse en Nederlandse onderzoekers die hopen met de onderzoeksresultaten weermodellen en verwachtingen van de luchtkwaliteit te kunnen verbeteren. Het weer zonnig bij 27 graden in het noorden tot lokaal 32 in Limburg. In de loop van de dag neemt vanuit het zuiden de bewolking toe. Dit was het NOS Journaal.
5: Lumar Verhuur, gevestigd in Horst en Weert, is uw partner voor de verhuur van alle soorten bouw- en tuinmachines. Hoogwerkers tot ruim 43 meter en alle materialen voor uw evenement van groot tot klein. Lumar Verhuur, verhuurt het van A tot Z. www.lumar.nl.
6: Start tot finish is Vakgarage Maasos de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaasos.nl of kom langs op de Sint-Janstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maasos, het beste voor jouw auto.

0: servicemonteur van Expert.
1: Oh, hallo.
2: Topkwaliteit en service gaan bij Expert Horst hand in hand. Want onze 10 gecertificeerde monteurs staan altijd voor je klaar. Kom gerust eens binnen in onze winkel of kijk op expert.nl voor concurrerende prijzen met lokale service.
0: Zo, klaar is Kees.
1: Oh, dat was snel.
3: Blijf verbonden. Kijk, luister en reageer. Via Omroep Horst aan de Maas online.

0: zaterdag en zondag
1: van 12 tot 2.
0: De Vrolijke Muziekmiddag.
1: Daar word je vrolijk van.
2: Heb je een uitzending gemist? Geen probleem. Luister al onze uitzendingen terug op omroephorstaandemaas.nl.
3: Al sinds jaar en dag staan wij voor service en kwaliteit.
4: En daar is helemaal niks aan veranderd. Kom het zelf ervaren en ontdek alles wat Intercellite jou te bieden heeft aan afslag 11 in Horst. Onze medewerkers stellen graag hun kennis en expertise ter beschikking aan jou. Intercellite Horst. Alles voor in en om het huis.
5: Start tot finish is Vakgarage Maashorst de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud.

0: onderhoud, verkoop en schadeherstel allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaashorst.nl of kom langs op de Sint-Jansstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maashorst. Het beste voor jouw auto.
1: Ze zijn er weer. De Blauwe Bessen. Vol liefde geteeld door medewerkers van Blauwe Bessenland. Heerlijke verse bessen. Super gezond en erg lekker. Bezoek onze winkel vol met Blauwe Bessenproducten of maak er een leuk dagje uit van. Neem je eigen emmer mee en pluk de bessen zelf. Informeer ook eens naar onze rondleiding op de bessenvelden. Kinderen kunnen in Blauwe Bessenland vrij en veilig spelen. Blauwe Bessenland ligt aan de rand van de Mariapeel. Dorperpeelweg 1 in Amerika. Kijk voor meer informatie op blauwebessenland.nl.
0: Op zoek naar vakmanschap, betrouwbaarheid en duurzame oplossingen voor jouw bouwproject? Kies dan voor Mark van Lier Aannemersbedrijf uit Kronenberg. Met jarenlange ervaring en een toegewijd team zorgen wij voor kwaliteit en tevredenheid bij elke nieuwbouw, aanbouw, verbouw of renovatieproject. Wij denken graag met je mee. Mark van Lier Aannemersbedrijf. Vertrouwd bouwen aan kwaliteit.
2: Zelfs voor ramen en deuren bent u bij ons aan het juiste adres. Interchalet Horst. Alles voor in en om het huis.
3: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 2 uur.
4: Michel Koenen met het NOS-journaal. De man van 26 die gisteren werd aangehouden voor 2 steekpartijen in Rotterdam... vertoonde onbegrepen gedrag en krijgt passende zorg, dat zegt de politie. Die voegt eraan toe dat de man verdachte blijft... niet alleen van de 2 steekpartijen waarbij 2 mannen gewond raakten... maar ook van een poging daartoe. Alle 3 de aanvallen die waren in de buurt van elkaar... en werden binnen een half uur gepleegd. De verdachte en de slachtoffers kenden elkaar niet. In de haven van New York zijn een vrouw van 27 en een baby van 5 maanden om het leven gekomen bij een bootongeluk. De boot waarin ze zaten sloeg gisteravond om in de buurt van Liberty Island, waarop het vrijheidsbeeld staat. 12 opvarenden, onder wie de kapitein, konden worden gered. De vrouw en de baby die werden later door duikers uit het water gehaald en in het ziekenhuis doodverklaard. Of ze familie van elkaar zijn, dat is niet bekendgemaakt. Er wordt steeds meer bekend over de jongen die op een school in Thailand meerdere mensen doodschoot. Hij keek online naar gewelddadige dingen en nam eerder al eens een soort luchtpuks mee naar school. De jongen schoot vrijdag eerst zijn grootouders dood en vervolgens op school nog eens 6 mensen. Daarna bracht hij zichzelf om het leven. En bij Oman lekt olie uit een vastgelopen tanker van de Russische schaduwvloot, waarmee Rusland sancties ontwijkt. Aan boord zijn zeker 800.000 vaten olie en er ligt inmiddels een kilometerslange olievlek. De tanker zakt langzaam onder water. Het weer nog zonnig bij 27 graden in het noorden tot lokaal 32 in Limburg. Maar in de loop van de dag neemt vanuit het zuiden de bewolking toe. Morgen eerst bewolkt, later kans op wat buien in het noorden en in de middag dan weer zon. Dit was het NOS Journaal.
5: Michel Koenen, bedankt voor het NOS Nieuws van 2 uur. Zometeen over 30 seconden het eerste deel van Hans op Zondag. Met erin natuurlijk het regio nieuws en speelronde nummer 1 van de Eredivisie seizoen 26-27.
6: Servicemonteur van Expert.
7: Oh, hallo.
8: Topkwaliteit en service gaan bij Expert Horst hand in hand. Want onze 10 gecertificeerde monteurs staan altijd voor je klaar. Kom gerust eens binnen in onze winkel of kijk op expert.nl voor concurrerende prijzen met lokale service.
6: Zo, klaar is Kees.
7: Oh, dat was snel.

Het origineel komt uit 1963 van Randy en de Rainbowers. Maar wij draaiden de versie van Blondie. Debbie Harry en Blondie en Denis, want die maakte er de Franse versie van. Die Silent S die ze in Frankrijk gebruiken. En dit komt uit 78. En de oorspronkelijke versie van Debbie Harry heeft nog een Franse rap in het midden, maar die hebben ze er uiteindelijk toch uitgelaten toen ze het uitbrachten. Hè? Het kwam uiteindelijk op nummer 1 terecht in de nationale hitparade van 78. En het was onze eerste kennismaking met Debbie Harry. Het stond overigens op het album Plastic Letters. Goedemiddag allemaal, welkom bij een nieuwe aflevering van Hans op Zondag. 9 augustus, dat schrijven we vandaag. De dag dat bekend werd dat de huisartsen veel minder aan huis komt dan vroeger. Huisartsen gaan nog maar half zo vaak bij patiënten thuis op bezoek. Dit ten opzichte van 15 jaar geleden en dat blijkt uit berekeningen. Zo'n visite kost vaak tijd die er nauwelijks is, terwijl Nederlanders juist ouder worden en daardoor gemiddeld zieker zijn. Visites zijn een van de voorrechten van het vak, vindt huisartsen en praktijkhouder David Schaap. Bij iemand thuis zie je veel meer dan op de praktijk. Je begrijpt veel beter wat er gebeurt, wat er misgaat en waar iemand vandaan komt. Maar volgens hem is het onhoudbaar geworden om ze ruimhartig in te plannen. In 2011 legden huisartsen nog ruim 207 huisbezoeken per 1000 ingeschreven patiënten af. En afgelopen jaar was dat er nog maar 98 huisbezoeken. Hè? Vooral het zogeheten aantal korte visites was minder dan 20 minuten duren, daalde sterk met maar liefst zo'n 70%. Goed, wat gaan we vanmiddag allemaal doen? Natuurlijk gaan we schakelen naar de andere kant van het pand voor regionieuws. Vorige week hadden we de Johan Cruijffschaal, dus dat betekent dat dit weekend de Eredivisie van start is gegaan. Met speelronde nummer 1 en vanmiddag hebben we maar liefst 4 wedstrijden op het programma staan. We gaan zo meteen beginnen aan de Stadsderby. Sparta-Rotterdam tegen Feyenoord op het kasteel. Ook gaan we naar Groningen toe, naar de Euroborg. Voor FC Groningen tegen FC Utrecht. Na het MAK 3 Parkstadion in Zwolle voor PEC Zwolle tegen Ajax. En in het staartje van Hans op Zondag gaan we naar het Abel Enstra Stadion in Heerenveen. Voor de wedstrijd Heerenveen tegen FC Twente. Maar zover is het nog niet. Laten we maar gauw beginnen met de tweede voor het eerste uur. En die is voor Frida. And I know there's something going on.

Tiësto samen met John Legend. En de Summer Nights. En Summer Nights, dat betekent ook dat de Eredivisie zomerstop heeft. Maar die is per afgelopen vrijdag geëindigd. Want toen zijn we begonnen aan speelronde nummer 1. Van het seizoen 26-27. Ja, we hadden natuurlijk het WK het afgelopen lente. Maar nu is het dan toch weer tijd om te gaan kijken naar de Eredivisie. Vorige week begonnen we met de Johan Cruijffschaal op zondag. Maar en nu zijn we dan toch aanbeland bij speelronde nummer 1. En dat voor de zondag. Vanmiddag 4 wedstrijden op het programma. De lunchwedstrijd vandaag was op het kasteel in Rotterdam. Daar ontving Sparta Rotterdam stadsgenoot Feyenoord. Dat betekent de stadsderby vroeg in het seizoen. En in de 35e minuut scoorde Valente de 0-1 voor Feyenoord. En dat was ook de ruststand in Rotterdam op het kasteel. In de tweede helft wist Feyenoord het niet tot scoren te brengen. En ook Sparta Rotterdam had moeite om de goal van Feyenoord te vinden. Dus dat betekent dat er in de tweede helft geen goals gevallen zijn. En we dus automatisch de eindstand hebben van 0-1. Sparta Rotterdam tegen Feyenoord, eindstand 0-1. Zometeen naar de Euroborg in Groningen voor de wedstrijd FC Groningen tegen FC Utrecht. En ook gaan we naar Zwolle

het Mark 3 Parkstadion al waar voor de wedstrijd PEC Zwolle tegen Ajax. Maar daarover zometeen meer. Nu door met Shakira en Burna Boy en...

Nummer 1, steenvast in handen. Die, die. Shakira samen met Burna Boy. En het was natuurlijk de anthem van het WK 2026. Wij gaan voor de eerste keer vanmiddag schakelen naar de andere kant van het pand voor Regio Nieuws. In de eerste helft van 2026 zijn in Venray 64 misdrijven geregistreerd voor rijden onder invloed van alcohol, drugs of medicijnen. En dat is een verandering van min 12 ten opzichte van een het eerste halfjaar van 2025. Toen werden er nog 76 boetes geregistreerd. Landelijk steeg het aantal boetes met 2,2% naar 24.132. Rotterdam voert dit jaar de lijst aan met de meeste registraties. Den Haag laat daarnaast de sterkste stijging zien. En dat blijkt uit analyse van politiedata. Net als in 2025 vonden de meeste registraties plaats in het voorjaar. Mei 2026 was met 4000.

de drukste maand van het jaar tot nu toe. Gevolgd door maart en april. En april was 4190 registraties. Rotterdam blijft koploper. En Utrecht laat een daling zien. Goed, tot zover. Nieuws uit Venray. Door met Mark Clark Band. En Warm Down Piano.

0: deze van Donnie en Senna. En waar blijf je nou?
1: TikTok, TikTok, TikTok. TikTok, TikTok, TikTok.
2: God, waar blijf je nou?
0: In het bos aan de Klingelberg-Singel is vanmorgen om 11:30 brand ontstaan in de grond. En dat was ongeveer 150 meter van de weg af. De brandweer is ter plaatse en is de brand aan het nablussen. Niemand raakte gewond. Vanwege de aanhoudende droogte geldt een verhoogd risico op natuurbranden. Daarom is de brandweer in Noord-Limburg extra alert. Door de droge omstandigheden is de kans op een natuurbrand groter en kunnen branden zich bovendien sneller verspreiden. Dus extra alertheid is zeker op zijn plaats. Goed, tot zover het nieuws uit Blerik. Door met Mika en Grace Kelly. I wanna talk to you. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me.

Shanna Spiro en Great Exploitation. En Great Exploitation, ja, dat hebben we natuurlijk ook van Ajax dit seizoen. In Zwolle zijn we al begonnen aan de wedstrijd PEC Zwolle tegen Ajax. We zitten daar in de 6e minuut en het staat nog steeds 0-0 op het scorebord. En ook FC Groningen tegen FC Utrecht. Zitten we in de 6e minuut in de Euroborg en ook nog de brilstand op het bord. 0-0. ABC nu. And all of my heart.

van het schitterende album Lexicon of Love. ABC and All of My Heart. Even snel naar Groningen, naar de Euroborg. De wedstrijd FC Groningen tegen FC Utrecht. In de 8e minuut, Willemsen scoorde de 1-0 voor Groningen. Dus FC Groningen tegen FC Utrecht staat 1-0. En PEC Zwolle tegen Ajax. Daar zitten we op dit moment in de 10e minuut. En daar staat het nog steeds 0-0. Bruno Mars nu. En On My Soul.

On My Soul. Ja, afgelopen week was een beetje een trieste week. Want veel sterren zijn van ons heen gegaan. Zo hebben we onder andere Peter Faber, die van ons heen ging. En Tony Scott van Move to the Big Band. En ook werd bekend dat zangeres en Idols jurylid Journey Kaagman op 79-jarige leeftijd van ons is heen gegaan. En dat was vorige week vrijdag op 31 juli. Kaagman is 79 jaar geworden en Kaagman werd bekend als zangeres van de band Earth and Fire. En daarmee had ze in de jaren 70 en 80 meerdere grote hits. Daarna werd ze opnieuw bekend door het talentenjachtprogramma Idols, waarin Kaagman in de jury zat van 2002 tot 2008. En toen sloeg de verschrikkelijke ziekte Parkinson bij haar toe. En daardoor leidde ze een teruggetrokken bestaan. En afgelopen donderdag werd het dus bekend dat Kaagman op 79-jarige leeftijd overleden is. En wij gaan haar natuurlijk even eren. Nee, dat doen we niet met Weekend, maar met die andere grote. Maybe tomorrow, maybe tonight. Here is Earth and Fire.

mooie stemgeluid van Michael McDonald samen met Keith Urban en We Go Back. Vandaag tussen 6:30 vanochtend en 7:30 heeft er een grote stroomstoring plaatsgevonden. En dat trof voornamelijk inwoners van Tegelen en Bijlveld. Zij zaten een uur zonder stroom. En inmiddels is de storing verholpen en hebben beide plaatsen weer elektriciteit. En volgens netbeheerder Elexis gaat het om een spontane storing. Foreigner nu en Urgent.

En ik meld ons juist al dat Groningen met 1-0 vol staat. Foreigner and Urgent. En dit is Clear. Career Dance Clear Water Revival en Fortunate Son.

Clearwater Revival en The Fortunate Son. Wij gaan naar Hilversum toe, naar de nieuwsdesk al daar, voor het NOS nieuws van 3 uur. En aan de andere kant van 3 uur zetten we de toon met Jimmy Cliff en Sunshine in the Music. En dit uur sluiten we af met Teddy Swims. Wat mij betreft tot zometeen aan de andere kant van 3 uur.

0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 3 uur.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. De man van 26 die gisteren werd aangehouden voor 2 steekpartijen in Rotterdam... vertoonde onbegrepen gedrag en krijgt passende zorg. Dat meldt de politie. Die voegt eraan toe dat de man verdachte blijft... niet alleen van de 2 steekpartijen waarbij 2 mannen gewond raakten... maar ook van een poging daartoe. Alle 3 de aanvallen waren in de buurt van elkaar en werden binnen 1.5 uur gepleegd. De verdachte en de slachtoffers kenden elkaar niet. In de haven van New York zijn een vrouw van 27 en een baby van 5 maanden... om het leven gekomen bij een bootongeluk. De boot waarin ze zaten sloeg gisteravond om in de buurt van Liberty Island... waarop het vrijheidsbeeld staat. 12 opvarenden onder wie de kapitein konden worden gered. De vrouw en de baby werden later door duikers uit het water gehaald... en in het ziekenhuis doodverklaard. Of ze familie van elkaar zijn, is niet bekendgemaakt. In Den Haag zijn gisteravond 2 mannen opgepakt voor een woningoverval in Helmond de nacht ervoor. Bij die overval raakten de 2 bewoners van het huis gewond. De man en vrouw kregen klappen van de daders. Er ontstond een worsteling en uiteindelijk wist het stel de 2 overvallers te verjagen. Het zijn een 36-jarige man uit Den Haag en een jongen van 17 uit Den Bosch. In de Eredivisie heeft Feyenoord met 1-0 gewonnen van stadsgenoot Sparta. Het enige doelpunt werd gemaakt door Luciano Valente. Op dit moment zijn er 2 wedstrijden bezig. Groningen tegen Utrecht en PEC Zwolle tegen Ajax. Later vanmiddag speelt Heerenveen nog tegen Twente. Het weer zonnig bij 27 graden in het noorden tot lokaal 32 graden in Limburg. De loop van vanmiddag neemt vanuit het zuiden de bewolking toe. Morgen eerst bewolkt. In het noorden is er kans op wat dichte buien. In de middag breekt de zon weer door en het wordt morgen 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Casper Meijer, bedankt voor het NOS Nieuws van 3 uur. Zometeen over 29 seconden het tweede deel van Hans op Zondag. Met erin natuurlijk om 3:30 die mooie plaat voor bij de thee. En speelronde nummer 1 van de Eredivisie.
3: Lumar Verhuur, gevestigd in Horst en Weert, is uw partner voor de verhuur van alle soorten bouw- en tuinmachines. Hoogwerkers tot ruim 43 meter en alle materialen voor uw evenement van groot tot klein. Lumar Verhuur, verhuurt het van A tot Z. www.lumar.nl

zonneschijn. Sunshine in the Music hebben we ook met Jimmy Cliff aan het begin van het tweede uur Hans op zondag. En welkom terug. En in dit uur natuurlijk speelronde nummer 1 van de Eredivisie. En waar we zojuist zien dat Willemsen voor de tweede keer gescoord heeft in de 34e minuut. Maar die goal is afgekeurd. Dus de wedstrijd FC Groningen tegen FC Utrecht staat nog steeds 1-0. En ook PEC Zwolle tegen Ajax, daar is nog niet gescoord. Daar staat het nog steeds 0-0 in de 36e minuut. Zometeen om 3:30 die mooie plaat voor bij de thee.

net als de Rolling Stones is hij ook een oude rocker die maar door en door blijft gaan. Rod Stewart and This Old Heart of Mine. En dat is op zich wel zeer opzienbarend, want gezien wat die mannen allemaal gebruikt hebben in hun leven. Laten we daar maar niet over uitweiden. Wij gaan even naar Mook, want bij een ongeval in Mook is zaterdagochtend een man die aan de slag was als vrijwilliger ernstig gewond geraakt. Het ongeval gebeurde rond 10:40 s'morgens aan de Kroesbeekseweg op de kruising met de Hendrik van Nassau-laan. Het zou gaan om een man die meereed op een vuilniswagen voor oud papier en tijdens de rit van het voertuig is afgevallen. Daarbij zou het gaan om een vaste medewerker. Zou het niet gaan om een vaste medewerker, maar om een vrijwilliger die al jaren meehielp. Het is niet duidelijk hoe hij ten val kwam. De gevallen man zou volgens lid zijn van scouting Don Bosco uit Mook. Hij zou in de 60 zijn. En hoe het op dit moment gaat met de man... staat helaas niet in het artikel vermeld, maar wij hopen al het goede. Goed, door met Alex Woon.

27 naar 37. Alex Warren met deze Passenger. Hij zit 30 jaar in het vak en dan heb ik het over Jan Smit. En hier is hij nog een keer samen met Waylon. En tussen jou en mij...

Groningen tegen FC Utrecht zit in de rust op dit moment. Maar PEC Zwolle tegen Ajax zit nog in 5 minuten verlenging. Waylon en Jan Smit en tussen jou en mij. En dit is Neil Horan en Taste So Good.

Taste So Good. Inmiddels is de wedstrijd PEC Zwolle tegen Ajax ook afgefloten voor de rust. Dus gaan wij eens even de ruststanden rustig met jullie doornemen. En we beginnen even in Groningen in de Euroborg. Want daar scoorde in de 8e minuut Willemsen de 1-0 voor FC Groningen. En dat is de ruststand ook geworden in de Euroborg. Want de tweede goal van Willemsen in de 34e minuut, die werd afgekeurd. Dus FC Groningen tegen FC Utrecht, de ruststand 1-0. Ze hadden maar liefst 5 minuten verlenging, maar dat heeft niks veranderd aan de stand. Want de stand in het Mark 3 Parkstadion in Zwolle voor de wedstrijd PEC Zwolle tegen Ajax is nog steeds 0-0. Dus ruststand PEC Zwolle, Ajax 0-0. Goed, tot zover even het voetbal. Door met Bruce Springsteen en Born to Run. Zometeen die mooie plaat voorbij de thee van 3:30.

andere gelijknamige album Born to Run. De Boss, Bruce Springsteen en Born to Run. Kijk eens op klok, iets na 3:30. Dat betekent de hoogste tijd om die mooie plaat voorbij de thee te gaan draaien. En daarvoor gaan we terug naar 1989, lees ik hier. Het kwam van zijn derde album, Hardship World. En dan heb ik het natuurlijk over Chris Isaak. En op dat album stond het hele mooie Wicked Game. En dat is die mooie plaat voor bij de thee van 3:30.

Chris Isaac en The Wicked Games. Die mooie plaat voorbij de thee van 3:30. En direct erachteraan Lily Allen en Jade. En Back For Me. We gaan weer een keer schakelen aan de andere kant van het pand. We hebben nieuws uit Schinveld. Een persoon is in de nacht van zaterdag op zondag gewond geraakt bij een steekpartij in Schinveld. Het steekincident vond plaats rond 2:30 s'nachts aan de Brunsummerstraat. En het slachtoffer is met een ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. Over de ernst van de verwondingen is niets bekend. En wat er precies heeft afgespeeld is onduidelijk. De man werd gewond op straat aangetroffen door de politie, maar was aanspreekbaar. Het zou gaan om een 37-jarige man. Goed, tot zover het nieuws uit Schinveld. Taylor Swift nieuw van de film Toy Story.

Van Bergen heeft zojuist de 2-0 gescoord voor FC Groningen. In de 48e minuut FC Groningen tegen FC Utrecht. 2-0 op dit moment. En PEC Zwolle tegen Ajax in de 49e minuut. Nog steeds de brilstand op het bord. Rutschekot en hartslag. En daarvoor natuurlijk Taylor Swift en I Knew It, I Knew You. En dit zijn de

1 om 10 over 4 gaat hij van start. De laatste etappe van de Tour de France Femme. Etappe nummer 9. Een rondje rond Nice van 99,2 kilometer. En Demi Vollering moet haar gele trui gaan verdedigen. De Beatles en You Won't See Me. En dit is Ilse de Lange en Something Good.

Tonight. And you're the first, the last, my everything. Terug naar het heden. En dat doen we met Nile Rodgers samen met Sophie Alice Baxter.

Sophie Alice Baxter samen met Nile Rodgers. En Dancing Without Your Dancing, moet ik eigenlijk zeggen. Want ze komt natuurlijk uit de UK. En wij gaan naar Hilversum toe. Naar de nieuwsdesk al daar voor het NOS Nieuws van 4 uur. En aan de andere kant van 4 uur zetten we de toon met Fiction Factory. And Feels Like Heaven. En dit uur sluiten we af met Gracie Abrams. And Look at My Life. Wat mij betreft tot zometeen aan de andere kant van vieren.

0: Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 4 uur.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. De Israëlische premier Netanyahu heeft een plan van president Trumps vredesraad afgewezen. Netanyahu zegt dat het Israëlische leger zich pas terugtrekt uit Gaza als Hamas volledig ontwapend is. Vorige maand meldde Trump nog dat de door hem opgerichte vredesraad een historische overeenkomst had gesloten. Hamas en andere strijdgroepen zouden in Gaza de wapens neerleggen, waarna Israëlische troepen zich zouden terugtrekken. Maar na een kabinetsoverleg vandaag zegt Netanyahu dat het Israëlische leger in Gaza blijft totdat Hamas volledig ontwapend is. De Ierse crimineel Daniel Kenahan is door de Verenigde Arabische Emiraten uitgeleverd aan Ierland, dat hem wil vervolgen. Daniel Kenahan wordt gezien als een van de leiders van het Kenahan-kartel. Hij leefde 10 jaar lang openlijk in Dubai, maar in april werd hij daar gearresteerd. De 49-jarige man wordt door Ierland beschouwd als een van de meest gezochte personen in de internationale georganiseerde misdaad. Zijn organisatie zou onder meer verantwoordelijk zijn voor de import van 1/3 van alle cocaïne die Europa wordt binnengesmokkeld. De man van 26, die gisteren werd aangehouden voor 2 steekpartijen in Rotterdam, vertoonde onbegrepen gedrag en krijgt passende zorg. Dat meldt de politie. Die voegt eraan toe dat de man wel verdachte blijft. Bij de steekpartijen raakten 2 mannen gewond. Verdachten en slachtoffers kenden elkaar niet. En in Den Haag zijn gisteravond 2 mannen opgepakt voor een woningoverval in Helmond de nacht ervoor. Het is een man van 36 uit Den Haag en een jongen van 17 uit Den Bosch. Bij de overval raakten de 2 bewoners gewond, maar ze wisten de 2 overvallers wel te verjagen. Het weer nog, zonnig bij 27 graden in het noorden tot lokaal 32 graden in Limburg. Morgen eerst bewolkt en in het noorden kans op wat lichte buien. In de middag breekt de zon weer door. Het wordt morgen 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Casper Meijer, bedankt voor het NOS Nieuws van 4 uur. Zometeen over 20 seconden het derde en laatste deel van Hans op zondag. Met erin natuurlijk de 2 keuzes van de muziekredactie.
0: Wil je lokaal opvallen? Adverteer bij Omroep Horst aan de Maas. Mail reclame@omroephorstaandemaas.nl

Daar waren we terug in 83. Met deze hele mooie van Fiction Factory. En Feels Like Heaven. Oorspronkelijk hadden ze eigenlijk het idee om muziek te schrijven voor anderen. Maar ze kregen een aanbod van een platenmaatschappij. En hebben toen eigenlijk alles maar zelf opgenomen. De heren van Fiction Factory. Het kwam natuurlijk van het album Throw the Warp Wheel Out. Het kwam uiteindelijk op nummer 5 terecht in de nationale hitparade in 89. Welkom bij derde en laatste uur Hans op zondag. En dat gezegd hebben, dat betekent zometeen twee keuzes van de muziekredactie. Eén van de twee is een 12 inch, de eerste. Welke dat het geworden is, dat hoor je zometeen wel. Door met de twee.

dat markante stemgeluid. Anesthesia en I'm Out of Love. Zometeen de einduitslagen van de wedstrijden. FC Groningen tegen FC Utrecht en PEC Zwolle tegen Ajax. Maar eerst Madonna. En Dance Styria.

De minima liggen tussen 12 en 18 graden. Morgen start bewolkt met in het noorden ook kans op een lichte bui. En in de middag breekt de zon weer door. Met 20 tot 28 graden is het iets minder warm. Madonna en Dance Theria. En dit is de familie Kors en Runaway.

drie zussen en een broer. De familie Core. En ze van The Course. En Runaway. En zometeen de eerste keuze van de muziekredactie voor vanmiddag. En dat is een 12-inch uitvoering van Dick. 6 minuten, bijna 7. Snow Patrol nu en Kylie Minogue en These Alarms.

En je zit gelijk weer in dat vakantiegevoel. Frans Gal en Ella Ella. De wedstrijd FC Groningen tegen FC Utrecht is al afgefloten. Maar PEC Zwolle tegen Ajax zit nog in de verlenging. Dus zometeen de einduitslagen. Martin Garrix nu en Fireflies.

geslagen ten opzichte van het peloton in de laatste etappe van de Tour de France Femme van 5 seconden. Op Demi Vollering. En ze zijn begonnen aan de eerste beklimming van... wat zie ik hier? De tweede categorie. En wij gaan even naar de einduitslagen van de wedstrijden. FC Groningen tegen FC Utrecht. En PEC Zwolle tegen Ajax. En we beginnen even in de Euroborg in Groningen. In de wedstrijd FC Groningen tegen FC Utrecht. In de eerste helft hadden we een vroege goal van Willemsen. In de 8e minuut scoorde hij de 1-0. En dat was de ruststand in de Euroborg. FC Groningen tegen FC Utrecht. Ruststand 1-0 in de tweede helft. Vlak naar rust maakte Van Bergen op de 48e minuut de 2-0. Maar in de 79e minuut scoorde Blake de 2-1. En dat is de einduitslag geworden in Groningen in de Euroborg. FC Groningen tegen FC Utrecht. Eindstand 2-1. Dan door naar de Mark 3 Park Stadion in Zwolle. Voor de wedstrijd PEC Zwolle tegen Ajax. En Ajax is met grote intenties begonnen aan deze eredivisie. Dit eredivisie seizoen 26-27, want ze willen landskampioen worden. En vandaag troffen ze als eerste PEC Zwolle. Hadden we daar nog een ruststand van 0-0 in Mark 3 Park Stadion in Zwolle. In de tweede helft, in de 57e minuut, kreeg Florius een rode kaart. En dus moest PEC Zwolle door met 11 man. In de 70e minuut scoorde Mokkio de 0-1 voor Ajax. En diep in de verlenging, in de 95e minuut, scoorde Brandt de 0-2. Dus de 3 punten gaan mee naar Amsterdam. PEC Zwolle Ajax, eindstand dus 0-2. Goed, tot zover even het voetbal. Gaan wij door met de eerste keuze van de muziekredactie voor vanmiddag. En daarvoor gaan we terug naar 79. Meneer Tarney, die schreef dus het liedje in 79. En ze wilden het eigenlijk gebruiken

de producer en manager van Cliff Richard. De producer was natuurlijk Bruce Wells. En de manager van Cliff Richard, Peter Gormley. En ze zeiden tegen die twee van, nou, volgens mij hebben we een hit. En eigenlijk kan alleen Cliff Richard die zingen en tot een hit brengen. En zo gezegd, zo gedaan. Het werd uitgebracht als een single tussen twee albums, namelijk Greenlight en Rock'n'Roll Juvenile. En het is natuurlijk het overbekende We Don't Talk Anymore. En we hebben hem deze week in de 12-inch uitvoering, Cliff Richard. En We Don't Talk Anymore. Dik 6 minuten, jongens.

kwam uiteindelijk op nummer 4 terecht in de nationale hitparade in 1979. Cliff Richard. En We Don't Talk Anymore. Door naar onze zuiderburen. Katrien Verbeek, oftewel Kate Ryan. En Libertine.

In het Averlandsra Stadion zitten we in de tweede minuut in de wedstrijd. Heerenveen tegen FC Twente. En we hebben dan nog steeds de brilstal op het bord. 0-0. Zometeen de tweede keuze van de muziekredactie voor vanmiddag. En die komt eveneens uit 79. Ja, ik kan er ook niks aan doen. Maar daarover zometeen meer. Eerst Somber. And my body isn't ready.

Summer. And my body isn't ready. Nou, toch wel voor de tweede keuze van de muziekredactie. En ik zei het juist al, wederom uit 79. Want de eerste van Cliff Richard, We Don't Talk Anymore, kwam ook uit 79. En deze ook. En het kwam van het album We Are Family. En dan weten de kenners het natuurlijk al. Sister Sledge met We Are Family. Geschreven en geproduceerd door Bernard Edwards en Nile Rodgers. En zij produceerden het ook. En destijds was Katie Sledge 19 jaar oud en zong het in één take in. En dat is bijzonder knap. De tweede keuze van de muziekredactie voor vanmiddag dus Sister Sledge en We Are Family.

0: Sister Sledge. Bernard Edwards en Now Rogers staat er natuurlijk achter. En We Are Family, de voortreffelijke tweede keuze van de muziekredactie voor vanmiddag. Tijd voor mij om naar jullie te gaan zwaaien. Van gisteren hoorde ik hem nog, de originele versie van Otis Clay uit 1980. Maar wij gaan naar jullie zwaaien met Yes uit 88 en The Only Way Is Up. Dit was Hans Bilver, Omroep Horst aan de Maas. Volgende week een nieuwe.
1: Nou, dag hoor.

0: is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 5 uur.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. De Israëlische premier Netanyahu heeft een plan van president Trumps vredesraad officieel afgewezen. Netanyahu zegt dat het Israëlische leger zich pas terugtrekt uit Gaza als Hamas volledig ontwapend is.

0: Vorige maand meldde Trump nog dat de door hem opgerichte Vredesraad een historische overeenkomst had gesloten. Hamas en andere strijdgroepen zouden in Gaza de wapens neerleggen, waarna Israëlische troepen zich zouden terugtrekken. Maar na een kabinetsoverleg vandaag herhaalde Netanyahu dat het Israëlische leger in Gaza blijft tot Hamas volledig ontwapend is. Met een 75 meter lange zeppelin zijn vandaag metingen gedaan van de luchtkwaliteit boven delen van Nederland. De zeppelin vloog daarvoor langzaam op ongeveer 300 meter hoogte over de Veluwe. Er was allerlei meetapparatuur aan vastgemaakt. Duitse en Nederlandse onderzoekers analyseren de resultaten van de metingen van bijvoorbeeld uitlaatgassen, CO2 en fijnstof. Zo denken ze weermodellen en verwachtingen van de luchtkwaliteit te kunnen verbeteren. Spanje heeft gisteren 12 vluchten uit Italië gecontroleerd. Bijna 200 reizigers moesten hun paspoort laten zien. Spanje kondigde de controles vrijdag aan als reactie op de controles die Italië instelde voor reizigers uit Spanje. Premier Meloni van Italië vond die nodig na de bestorming van de Spaanse exclave Ceuta. In de Eredivisie heeft Ajax met 2-0 gewonnen van PEC Zwolle en Groningen won met 2-1 van Utrecht. Eerder op de middag won Feyenoord met 1-0 van stadsgenoot Sparta. De vierde wedstrijd van vandaag tussen Heerenveen en Twente is net begonnen. Het weer. Vanavond en vannacht is het droog en wisselen opklaringen en wolken elkaar af. Het koelt vannacht af naar 12 tot 18 graden. Morgen begint in het noorden bewolkt met kans op wat lichte regen. In de middag breekt de zon weer door. Het wordt 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Op zoek naar vakmanschap, betrouwbaarheid en duurzame oplossingen voor jouw bouwproject? Kies dan voor Mark van Lier Aannemersbedrijf uit Kronenberg. Met jarenlange ervaring en een toegewijd team zorgen wij voor kwaliteit en tevredenheid bij elke nieuwbouw, aanbouw, verbouw of renovatieproject. Wij denken graag met je mee. Mark van Lier Aannemersbedrijf. Vertrouwd bouwen aan kwaliteit.
2: Lumar Verhuur, gevestigd in Horst en Weert, is uw partner voor de verhuur van alle soorten bouw- en tuinmachines. Hoogwerkers tot ruim 43 meter en alle materialen voor uw evenement van groot tot klein. Lumar Verhuur, verhuurt het van A tot Z. www.lumar.nl.
3: Hoi, Lisa, hoe gaat het? Kom erin.
4: Nou Sanne, ik ben erg benieuwd naar je nieuwe badkamer. Waar ben je allemaal geweest?
3: We zijn op 4 plaatsen geweest en toen had Jesse het helemaal gehad. Maar toen zei je vriend, ga naar Henk Bovee, Horst. Ze hebben erg mooi sanitair en heel veel tegels. En ze regelen alles voor je, van A tot Z.
4: Duur?
3: Nee hoor, we hadden op meer gerekend. Maar dat hebben we daar natuurlijk niet gezegd.
5: Dus nieuwe tegelvloeren, toilet, keuken, eetkamer of badkamer? Henk Bovee, Horst, aan de Handelstraat 13 te Horst, regelt het van A tot Z. Zie ook bovee.nl of Facebook.
6: Druk- en printwerk, reclame of een op maat gemaakte website met hosting nodig? Met de bouwblokken van Bloksmedia maak je je boodschap sterk. Kijk voor meer informatie op bloksmedia.nl of bel 077 464 2165. Laten we samen bouwen aan jouw succes.
7: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken en zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op bramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.
8: Ze zijn er weer, de blauwe bessen. Vol liefde geteeld door medewerkers van Blauwe Bessenland. Heerlijke verse bessen, supergezond en erg lekker. Bezoek onze winkel vol met blauwe bessenproducten of maak er een leuk dagje uit van. Neem je eigen emmer mee en pluk de bessen zelf. Informeer ook eens naar onze rondleiding op de bessenvelden. Kinderen kunnen in Blauwe Bessenland vrij en veilig spelen. Blauwe Bessenland ligt aan de rand van de Mariapeel, Dorperpeelweg 1 in Amerika. Kijk voor meer informatie op blauwebessenland.nl.

Overal en altijd informatie uit jouw regio. Elke dag opnieuw. Omroep Horst aan de Maas. Jouw lokale zender voor nieuws, muziek en gezelligheid.

0: weekend klinkt nog beter met muziek van Omroep Horst aan de Maas. Omroep Horst aan de Maas.
1: Drissen Recycling aan de Hamweg is het adres voor al uw grof vuil. Bouwpuin en houtafval, groen en tuinafval, grond, glas of plastic en nog veel meer. Tevens kunt u bij ons terecht voor diverse soorten zand, teelaarde en gebroken puin. Meer weten? Kijk dan op onze website driessenhorst.nl. Driessen Recycling, tevens grondverzet en sloopwerkzaamheden voor bedrijven en particulieren. Kijk voor meer informatie op driessenhorst.nl.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 6 uur.
2: Casper Meijer met het NOS Journaal. Een natuurbrand vanmiddag in Wijchen in Gelderland is waarschijnlijk aangestoken. De politie is daarom op zoek naar getuigen. De brand werd rond 2 uur 's middags gemeld. Anderhalf uur later was het vuur geblust. Omdat er 5 brandhaarden werden gevonden, vermoedt de politie dat het om brandstichting gaat. Rusland en Syrië hebben een akkoord gesloten over de toekomst van Russische militaire bases in Syrië. Dat melden Syrische staatsmedia. De militaire bases worden omgevormd tot gezamenlijke trainingscentra en Syrië neemt het beheer van de civiele faciliteiten over. Over het akkoord is 1,5 jaar onderhandeld. Rusland was een belangrijke bondgenoot van de Syrische oud-dictator Bashar al-Assad. De Israëlische premier Netanyahu heeft een plan van president Trumps vredesraad officieel afgewezen. Netanyahu zegt dat het Israëlische leger zich pas terug

0: trekt uit Gaza als Hamas volledig ontwapend is. Vorige maand meldde Trump nog dat de door hem opgerichte Vredesraad een historische overeenkomst had gesloten. Hamas en andere strijdgroepen zouden in Gaza de wapens neerleggen, waarna Israëlische troepen zich zouden terugtrekken. Maar na een kabinetsoverleg vandaag herhaalde Netanyahu dat het Israëlische leger in Gaza blijft tot Hamas volledig ontwapend is. De Ierse crimineel Daniel Kinahan is door de Verenigde Arabische Emiraten uitgeleverd aan Ierland, dat hem wil vervolgen. Kinahan leefde 10 jaar lang openlijk in Dubai, maar werd afgelopen april daar gearresteerd. De 49-jarige man wordt gezien als een van de leiders van het Kinahan-kartel en was volgens Ierland een van de meest gezochte personen in de internationale georganiseerde misdaad. Het weer. Vanavond en vannacht is het droog en wisselen opklaringen en wolken elkaar af. Het koelt vannacht af naar 12 tot 18 graden. Morgen begint in het noorden bewolkt met kans op wat lichte regen. In de middag breekt de zon weer door en het wordt 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Al sinds jaar en dag staan wij voor service en kwaliteit.
2: En daar is helemaal niks aan veranderd. Kom het zelf ervaren en ontdek alles wat Intersalite jou te bieden heeft aan afslag 11 in Horst. Onze medewerkers stellen graag hun kennis en expertise ter beschikking aan jou. Intersalite Horst. Alles voor in en om het huis.
3: Ze zijn er weer. De blauwe bessen. Vol liefde geteeld door medewerkers van Blauwe Bessenland. Heerlijke verse bessen. Super gezond en erg lekker. Bezoek onze winkel vol met blauwe bessenproducten of maak er een leuk dagje uit van. Neem je eigen emmer mee en pluk de bessen zelf. Informeer ook eens naar onze rondleiding op de bessenvelden. Kinderen kunnen in Blauwe Bessenland vrij en veilig spelen. Blauwe Bessenland ligt aan de rand van de Mariapeel. Dorperpeelweg 1 in Amerika. Kijk voor meer informatie op blauwebessenland.nl.
2: Op zoek naar gereedschap en elektra? Wij helpen u graag. Intersalite Horst. Alles voor in en om het huis.

0: Bij Omroep Horst aan de Maas zijn we door verhalen verbonden. Bekijk al onze tv-items op YouTube. Hier bruist jouw regio. Elke dag opnieuw. Omroep Horst aan de Maas brengt nieuws en muziek voor alle plekken in de regio.
1: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken en zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op bramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.
0: Altijd lokaal nieuws en meer. Ontdek alles op de website van Omroep Horst aan de Maas. Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 7 uur.
2: Casper Meijer met het NOS-journaal. Rusland en Syrië hebben een akkoord gesloten over de toekomst van Russische militaire bases in Syrië. Dat melden Syrische staatsmedia. De militaire bases worden omgevormd tot gezamenlijke trainingscentra en Syrië neemt het beheer van de civiele faciliteiten over. Over dit akkoord is anderhalf jaar onderhandeld. Rusland was een belangrijke bondgenoot van de Syrische oud-dictator Assad. Bij de machtsovername in december 2024 vluchtte Assad met zijn gezin naar Rusland. Ze kregen daar asiel. De bosbrand bij de Zuid-Spaanse plaats Niebla heeft al zo'n 8000 hectare natuur verwoest. Het vuur rukt nu op richting de provincie Sevilla. Zo'n 300 brandweerlieden proberen te voorkomen dat de brand de rivier de Tinto oversteekt en zich in Sevilla verspreidt. Daarbij zal de windrichting de komende uren cruciaal zijn, zegt de Spaanse brandweer. Ook het leger helpt mee om het vuur te bestrijden. Vanwege de brand hebben honderden mensen hun huis moeten verlaten. De Ierse crimineel Daniel Kennehan is door de Verenigde Arabische Emiraten uitgeleverd aan Ierland dat hem wil vervolgen. Kennehan leefde 10 jaar lang openlijk in Dubai, maar afgelopen april werd hij daar gearresteerd. De 49-jarige man wordt gezien als een van de leiders van het Kennehan-kartel en was volgens Ierland een van de meest gezochte personen in de internationale

0: internationale georganiseerde misdaad. In de Eredivisie heeft Heerenveen met 1-0 gewonnen van FC Twente. Het enige doelpunt van de wedstrijd werd kort na rust gemaakt door Luca Ooyen. Eerder vanmiddag won Ajax met 2-0 van PEC Zwolle. Groningen versloeg Utrecht met 2-1. En Feyenoord won met 1-0 van stadsgenoot Sparta. Het weer. Vanavond en vannacht is het droog en wisselen de opklaringen en wolken elkaar af. Het koelt vannacht af naar 12 tot 18 graden. Morgen begint in het noorden bewolkt met kans op wat lichte regen. In de middag breekt de zon weer door en het wordt 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Hoi Imke, ik hoorde dat je keuken gaat vernieuwen.
2: Ja Peter, eindelijk gaat het gebeuren. Maar als ik aan al die romslomp denk en aan al die verschillende mensen waar ik nog langs moet gaan...
1: Nou Imke, ga dan naar Henk Bovee Horst. Ze hebben een showroom van circa 50 keukens. Ze verzorgen de demontage van je oude keuken en regelen eventueel installatiewerk voor een nieuwe. Ook voor wandtegels of een nieuwe keukenvloer kun je terecht. Alles wordt voor je geregeld.
3: Kortom, keuken renoveren van A tot Z... Op naar Henk Bovee Horst aan de Handelstraat 13 te Horst. Henk Bovee Horst. Zie ook bovee.nl.
4: Servicemonteur van Expert.
5: Oh, hallo.
6: Topkwaliteit en service gaan bij Expert Horst hand in hand. Want onze 10 gecertificeerde monteurs staan altijd voor je klaar. Kom gerust eens binnen in onze winkel of kijk op expert.nl voor concurrerende prijzen met lokale service.
4: Zo, klaar is Kees.
5: Oh, dat was snel.
7: Start tot finish is Vakgarage Maasos de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaasos.nl of kom langs op de Sint-Jansstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maasos, het beste voor jouw auto.

weinig te zien. Aan de rand van de Maas, even lekker niks. Kieken naar de golven van buurt die je varen. Ik kom je best dicht, ja.

0: Jouw geluid, jouw regio. Omroep Horst aan de Maas. Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 8 uur.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. De bosbrand bij de Zuid-Spaanse plaats Niebla heeft al zo'n 8000 hectare natuur verwoest. Het vuur rukt nu op richting de provincie Sevilla. Zo'n 300 brandweerlieden proberen te voorkomen dat de brand de rivier de Tinto oversteekt en zich in Sevilla verspreidt. Daarbij zal de windrichting de komende uren cruciaal zijn, zegt de Spaanse brandweer. Ook het leger helpt mee om het vuur te bestrijden. Vanwege de brand hebben honderden mensen hun huis moeten verlaten. Bij een aanval van de Houthis in Jemen zijn 7 doden gevallen. De slachtoffers zijn 4 militairen en 3 burgers. Ook raakten 15 mensen gewond. De aanval was in de havenstad Mokka. Die stad staat onder controle van de jemenitische regering. Volgens de Houthis waren wapendepots het doelwit van de aanval. Ook een raffinaderij in Saoedi-Arabië werd aangevallen. Sinds vorige maand is het geweld weer opgeleid tussen de door Iran gesteunde Houthis en de regering van Jemen, die wordt gesteund door Saoedi-Arabië. Israël verwerpt het vredesplan voor Gaza dat onder leiding van de VS werd opgesteld. Zolang Hamas niet volledig ontwapend is, trekt het Israëlische leger zich ook niet terug, zegt premier Netanyahu. De Amerikaanse president Trump kondigde vorige maand aan dat er een doorbraak was en dat zowel Israël als Hamas daarmee had ingestemd. Demi Vollering heeft voor de tweede keer de Tour de France Femme gewonnen. In de slotetappe, waarin 4 keer de Col d'Huez werd beklommen, kraakte de Nederlandse haar enige concurrente, Kasia Nibiadoma, op de slotklim. En dat was niet het enige Nederlandse succes deze Tour. Lorena Wiebes won de groene trui voor de meeste punten en Puk Pietersen wint de bergtrui. Het weer. Vanavond en vannacht is het droog en wisselen de opklaringen en wolken elkaar af. Het koelt vannacht af naar 12 tot 18 graden. Morgen begint in het noorden bewolkt met kans op wat lichte regen. In de middag breekt de zon weer door en het wordt dan 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

Het is 8:03. Het is zondagavond 9 augustus. Welkom bij Omroep Horst aan de Maas. En ook vanavond zit ik hier live in onze radiostudio. Op mijn stoeltje, voor mij het mengpaneel, een paar cd-spelers en gelukkig ook een platenspelers, oftewel een pick-up. Ja, dat ding heb ik vanavond weer nodig hoor. Dus kunnen we beginnen aan een nieuwe aflevering van Beat West Coast and Hits. Aflevering 1710 in de 38e jaargang vanavond. Augustus, juli en augustus, het zijn vakantiemaanden. Dus de plaat van de maand, die heb ik in deze maanden niet. Daar begin ik in september weer mee. Maar dat stukje muziek heb ik al klaarstaan hoor voor je. Nederlandse makelij is het. Een band uit Utrecht. Raai je maar. Goed, dus we gaan gewoon van start met een heleboel muziek uit vooral de 60's. En bij ieder plaatje weer een paar regeltjes tekst. Dan weten we allemaal weer waar we het over hebben.

We begonnen vanavond met Engelsman Marty Wilde en het nummer Abergavenny uit 1968. Zijn enigste succes in Nederland. En dat wist hij heel goed, want ik heb ooit vroeger een keer een paar zinnen met hem mogen praten. Mogen converseren, zo heet dat, zo heel mooi, hè. En toen maakte hij daar wel een opmerking over. Maar ja, in Engeland had hij weinig zelfgeschreven nummers. Het waren bijna allemaal covers waarmee hij beroemd werd. Dit verhaal trouwens, Abergavenny, dat gaat over een plaats in Wales. En hij is inderdaad de vader van Kim Wilde. Ja, juist. Daar hebben we het over. Ons tweede stukje muziek, dat brengt ons vanavond naar Birmingham, naar The Move. Het is het eerste succes wat de band had. En dan is het januari 1967. Een paar jaar later, dan komt een zekere Jeff Lynne bij The Move, wordt de naam gewijzigd. Kun je zeggen, in Electric Light Orchestra. En Roy Wood, die zit ook nog in The Move, die richt later nog de band Wizard op. Dit is dat eerste succes. The Move en Night of Fear.

14 minuten over 8 geworden in Beat West Coast and Hits. Je luisterde naar The Searchers en het nummer I Don't Want To Be The One. Ja, een wat moderner, nou ja, moderner, 80-jarig geluid in ieder geval, van deze beatband uit Liverpool. Het staat op een cd die heet German, French and Rare Recordings, uitgebracht in 1982. Oh, wanneer was het? In 1960. Ja, toen richtte John McNally in Liverpool de Searchers op. Ze bestaan helaas niet meer. De volgende band, die bestaat nog wel. Maar er zitten nog maar 2 originele leden in. Tony Hicks en Bobby Elliott. Ja, ik ga het even hebben over de Hollies. Het eerste succes in de 70er jaren, ook met als vervanger voor de vertrokken Graham Nash, ex-swinging blue jeans zanger Terry Sylvester. De Hollies. I can't tell the bottom from the top.

Ja, ik had de jingle Herkent u deze nog wel willen laten horen. Maar ik denk niet dat er iemand van de luisteraars is die dit nummer herkende. Je luisterde naar de Swinging Blue Jeans en het nummer You're Welcome to My Heart. Een nummer dat de band opnam in 1966, maar nooit heeft uitgebracht, totdat het uiteindelijk in 1992 op een hele mooie cd met liefst 34 nummers werd gezet. Daar staan natuurlijk ook de hits op. You're No Good, Hippie Hippie Shake, Good Golly Miss Molly en natuurlijk ook Don't Make Me Over. Het volgende stukje muziek, daarvoor schakelen we over naar camping Noorddorperbos in Heemskerk. Daar zitten nog steeds, en ik zeg nog steeds, want ze zitten er al weken, Aart en Corrie Mol, oorspronkelijk uit Kampen, maar volgens mij zijn ze een beetje verhuisd naar Heemskerk. Nou, af en toe krijg ik nog wel eens een reactie van ze, want wij zitten inmiddels alweer lang thuis, maar hun zitten dus nog daar. Nou, vanuit de camping, daar gaan we met dit prachtig nummer voor jullie. Scott McKenzie, daar gaan we het over hebben. Met de Flower Power hit uit die hete zomer van 1967. Vol met peace and love. Het nummer is geschreven door John Phillips van de Mama's en de Papa's. Die komen ook nog. Maar eerst dit. San Francisco.

Je luisterde naar het Sir Douglas Quintet en het nummer Nuevo Laredo. Nou, dat was helaas slechts een tipje voor Duke Shen, die lijvige zanger van de band bij ons in Nederland. Mendocino en Dynamite Woman hadden we toen al gehad. Nog even naar de West Coast terug. Ja, ik had dit nummer er even tussendoor gedraaid, moet ik eerlijk zeggen. De Mamas en de Papas, ik ben ze niet vergeten. Hun opvolger voor Monday Monday. En dan hebben we het nog steeds over 1966.

luisterde naar The Animals met Eric Burdon en het nummer Ring of Fire. Zijn laatste singlesucces, onder deze naam tenminste, in Nederland. En dan hebben we het over 1969. Daarna zat hij een hele tijd in de Verenigde Staten en daar had hij zijn band War. Spill the Wine. Ja, precies die. Van The Animals met Eric Burdon naar een andere blues, naar een ander bluesfenomeen. John Mayall's Bluesbreakers. Ja, zijn eerste groep, die heette Powerhouse. En in 1963 wordt dat Blues Syndicate. En toen kwam de eerste echte bluesbezetting. Met onder andere John McPhee. Ja, die vinden we later terug in Fleetwood Mac. Trouwens, tot en met de dag vandaag nog. Ja, precies. Nou, dit is een nummer uit de beginperiode van John Mayall's Bluesbreakers. Het nummer heet On Top of the World.

0: Greensleeves.
1: Jawel, je luisterde naar de Scorpions en het nummer Greensleeves. Het is dan zomer 1965, als dit toch een heel mooie opvolger is voor Anne Louise. Ook al duurt dit nummer maar 1 minuut 44 seconden. Ja, de band met de leadzanger Peter Lewis. Van de Scorpions naar een Schotse zangeres. Jawel, Lulu. In werkelijkheid heet ze Mary Laurie. En ze had met de band Take That in 1993 nog een hele grote hit met het nummer Relight My Fire. Maar ja, wij gaan in Beat West Coast and Hits terug naar een top 10 notering voor haar in Engeland in 1967 met een nummer geschreven door Neil Diamond. Dit is Lulu and the Boat That I Row.

Bijna 8:15 geworden in Beat West Coast and His. En ook vanavond, muzikaal, een rondje Beatles en Rolling Stones. En ik wil beginnen met de Beatles. Ja, wat moet je hiervan zeggen? Van rock'n'roll omgezet naar beatmuziek. Want het origineel is van Chuck Berry. Maar ja, we hebben het over 1963 of 1964, hè? Nou, de Beatles, daar beginnen we mee met rock'n'roll music.

The Rolling Stones, That's How Strong My Love Is. Ik draai dat nummer van een cd, die heet Come On. En behalve dat nummer staat daar bijvoorbeeld ook nog Not Fade Away en Kerouac op. En ook nog dat heel mooie nummer, Cry To Me. Ja, Rolling Stones en Beatles gehad. We gaan twee keer luisteren naar nummers die zijn geschreven door het Engelse duo Ken Howard en Alan Blakely. Ze schreven onder andere voor The Honeycombs en The Hurt en Dave DiDoji, Beaky, Mick en Titch. Nou, ik wil beginnen met een mooi nummer van The Honeycombs. Met natuurlijk Anne Lantry als vrouw achter het drumstel. Dit nummer, dat heet That's The Way.

Ja, die kennen we wel, hè? David Idoji, Biki, Mick en Titch. Ooit ook live hier in Horst op Beat Night in de Beerthal stonden ze op de bühne. Zabadak was de titel van dit nummer in 1967. En ook geschreven door...

9 uur. Rarity plaat hebben we. Agenda heb ik niks. Verder natuurlijk nog een heleboel muziek. Oh ja, en één prachtig onbekend nummer van Earth and Fire. En dat heeft te maken met het overlijden van Journey Kaagman afgelopen week. Graag tot zo.

0: Beat, West Coast en Hits. Met de beste gouden ouwe.
1: Ze zijn er weer, de blauwe bessen. Vol liefde geteeld door medewerkers van Blauwe Bessenland. Heerlijke verse bessen, super gezond en erg lekker. Bezoek onze winkel vol met blauwe bessenproducten of maak er een leuk dagje uit van. Neem je eigen emmer mee en pluk de bessen zelf. Informeer ook eens naar onze rondleiding op de bessenvelden. Kinderen kunnen in Blauwe Bessenland vrij en veilig spelen. Blauwe Bessenland ligt aan de rand van de Mariapeel, Dorperpeelweg 1 in Amerika. Kijk voor meer informatie op blauwebessenland.nl.
2: Druk- en printwerk, reclame of een op maat gemaakte website met hosting nodig? Met de bouwblokken van Blox Media maak je je boodschap sterk. Kijk voor meer informatie op bloxmedia.nl of bel 077 464 2165. Laten we samen bouwen aan jouw succes.
3: Op zoek naar vakmanschap, betrouwbaarheid en duurzame oplossingen voor jouw bouwproject? Kies dan voor Mark van Lier Aannemersbedrijf uit Kronenberg. Met jarenlange ervaring en een toegewijd team zorgen wij voor kwaliteit en tevredenheid bij elke nieuwbouw, aanbouw, verbouw of renovatieproject. Wij denken graag met je mee. Mark van Lier Aannemersbedrijf. Vertrouwd bouwen aan kwaliteit.
4: Zet je bedrijf in de spotlights. Adverteer bij Omroep Horst aan de Maas. Mail reclame@omroephorstaandemaas.nl. Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 9 uur.
5: Casper Meijer met het NOS Journaal. Bij een aanval van Houthis in Jemen zijn 7 doden gevallen. De slachtoffers zijn 4 militairen en 3 burgers. Ook raakten 15 mensen gewond. De aanval was in de havenstad Mokka. Die stad staat onder controle van de jemenitische regering. Volgens de Houthis waren wapendepots het doelwit van de aanval. Ook een raffinaderij in Saoedi-Arabië werd aangevallen. Sinds vorige maand is het geweld weer opgeleid tussen de door Iran gesteunde Houthis en de regering van Jemen, die wordt gesteund door Saoedi-Arabië. De natuurbrand vanmiddag in Wijchen in Gelderland is waarschijnlijk aangestoken. De politie is daarom op zoek naar getuigen. De brand werd rond 2 uur 's middags gemeld. 1,5 uur later was het vuur geblust. Omdat er 5 brandhaarden werden gevonden, vermoedt de politie dat het om brandstichting gaat. Eerder op de dag woedde er ook een andere, kleinere natuurbrand in Wijchen. Ook dat vuur is inmiddels uit. De Ierse crimineel Daniel Kinahan is door de Verenigde Arabische Emiraten uitgeleverd aan Ierland, dat hem wil vervolgen. Kinahan leefde 10 jaar lang openlijk in Dubai, maar afgelopen april werd hij daar gearresteerd. De 49-jarige man wordt gezien als een van de leiders van het Kinahan-kartel en was volgens Ierland een van de meest gezochte personen in de internationale georganiseerde misdaad. Tellen Griekspoor is uitgeschakeld in de 8e finales van het tennistoernooi van Montreal. Hij ging met 6-3 en 6-1 hard onderuit tegen de Spanjaard Daniel Merida. Komende nacht hoopt Botink van de Zandschulp zich wel te plaatsen voor de kwartfinale in Montreal. Hij neemt het op tegen de 20-jarige Tsjech Jakub Mensik, de nummer 17 van de wereldranglijst. Het weer. Vanavond en vannacht is het droog en wisselen opklaringen en wolken elkaar af. Het koelt vannacht af naar 12 tot 18 graden. Morgen begint in het noorden bewolkt met kans op wat lichte regen. In de middag breekt de zon weer door en het wordt dan 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Drisse Recycling aan de Hamweg is het adres voor al uw grof vuil. Bouwpuin en houtafval, groen- en tuinafval, grond, glas of plastic en nog veel meer. Tevens kunt u bij ons terecht voor diverse soorten zand, teelaarde en gebroken puin. Meer weten? Kijk dan op onze website driessehorst.nl. Driessen Recycling, tevens grondverzet en

0: sloopwerkzaamheden voor bedrijven en particulieren. Kijk voor meer informatie op driesehorst.nl.
1: West Coast and Hits. Elke zondagavond met Jan Droesen.

Ja, en met Fentons and the Breeze and I openen we ook nu vanavond aflevering 1710 van Beat West Coast and Hits in het tweede uur. Ja, ik krijg af en toe de vraag van waar is dat mooi instrumentaal nummer van? Nou, bij deze trouwens het Spotnix team. Wat zeg ik nou? Het Spotnix team van de Spotnix, dat opent altijd het eerste uur. Maar dat wist je misschien al. Ja. Goed. Nou, we gaan er nog eens eventjes voor zitten. We hebben niks op de concertagenda. Maar ja, weet je zelf iets? Heb je zelf iets te melden over live muziek uit de 60's? Hier in de regio. Of als het grote artiesten zijn, dan mag dat natuurlijk ook landelijk zijn. Laat het mij even weten. Ik weet dat CCC Incorporated, ja, die band van met Ernst Jans en Huib Schreurs en Joost Bellefante enzovoort, die spelen in september nog een keer in de Vereniging in Nijmegen. Maar daar kom ik nog later op terug. Goed, dan maken we ons op voor de rarity plaat van de week. Oftewel dat zeldzaam stukje muziek uit ver vervlogen tijden. Ik heb het maar weer afgestoft, afgeveegd, afgepoetst. Ik hoop dat het allemaal hoorbaar is. We gaan luisteren naar een Engelse band met een behoorlijk ongebruikelijke naam. Ik moet het even goed uitspreken. Ze noemen zich Night Shift Hustlers. Ja, nooit van gehoord. En het nummer heet That's My Story. MUZIEK

Je luisterde naar Richie Valens en het nummer Come On, Let's Go. Ah, deze rock'n'roll zanger heet eigenlijk Richard Valenzuela en hij komt uit Californië. 1987 is er nog een film gemaakt over zijn muzikale leven met als titel La Bamba. Dat was natuurlijk zijn hit uit begin 1959. Van het misschien bekende van Richie Valens naar een onbekend nummer van een band die wij eigenlijk alleen maar van één nummer kennen. The Royal Guardsman, daar gaan we het over hebben. Het vervolg voor Snoopy versus The Red Baron uit 1967. Nou ja, vliegtuiggerelateerde songs, zal ik maar zeggen, van deze band uit Florida. Want het heeft allemaal te maken met type vliegtuigen. It's Sopwith Camel Time, zie ik hier staan. En even kijken hoor. Down Behind the Lines en Airplane Song. En nou ja, noem het allemaal op. Maar goed, dit is The Return of the Red Baron.

Ja, die kennen we wel, hè. The Small Faces en All or Nothing. Een single release uit 1966. En toen waren er nog twee kleine succesjes te vieren. Dat waren Hey Girl en My Mind's Eye. Drummer van The Small Faces, een zekere Andrew Steele, die drumde later ook nog eventjes bij de Family Dog. Family Dog, kennen we die nog? Een Engelse groep met beroemde muzikanten en ook songschrijvers. Wat denk je bijvoorbeeld van Steve Rowland, Mike Hazelwood en ook Albert Hammond? Ja, die man van It Never Rains in Southern California. Die zaten allemaal in The Family Dog. Hits waren er, zoals bijvoorbeeld Arizona en Sweet Sherry Wine en A Way of Life en Sympathy. Maar dit nummer dan? Ja, even nadenken. The Family Dog en Reflections of My Face.

Je luisterde naar Creedence Clearwater Revival, Long As I Can See The Light. Een single release uit augustus 1970. Ja, precies 56 jaar geleden alweer. En dat succes dat begon een jaar eerder, in 1969, met nummers als Suzy Q en Proud Mary. Mooie songs van deze band uit El Cerrito in Californië. Er ligt vinyl op de draaitafel. Nou, een onbekend nummer, dat moet ik er wel bij vertellen. We gaan namelijk luisteren naar The Archies. Een studiogroep van een zekere Don Kirshner. Waarom zeg ik dat? Die man is de vader van Sharon Osbourne. Juist, de vrouw van Ozzy Osbourne van Black Sabbath. Ja, ja. Nou, The Archies. Nee, niet Sugar Sugar. We gaan luisteren naar een nummer van een LP die heet Jingle Jangle, uitgebracht in 1969. Het nummer dat heet She's Putting Me to Strangers.

Je luisterde naar de Pretty Things en het nummer You Don't Believe Me. Ruige rhythm and blues band van deze band. Opgericht in 1963 in Londen. Fifth Prince, John Stax, Brian Pendleton, Dick Taylor. Ja, die ooit nog bij de Rolling Stones speelde. En ook zanger-gitarist Phil May. Dat succes van de Pretty Things dat begon in 1964 met songs als Roadrunner en Don't Bring Me Down. Ja, de Q65 heeft er een klein beetje vanaf gekregen, onze band uit Den Haag. Goed, van dat ruige rhythm en blues geluid naar het misschien gepolijste geluid van een band die noemt zich The Love Affair. Ja, nee, ja, uiteraard Everlasting Love was het eerste succes in 1968 voor zanger Steve Ellis, die nog af en toe optreedt in het Engelse 60s circuit. Wij gaan luisteren naar het allerlaatste succes wat The Love Affair had. En dan is het zomer 1969. Wat heb ik toch met die zomer? Nou ja, vooruit. Philip Goodhand Tate schreef dit nummer. Bringing on back the good times.

Jawel, de stem van Del Shannon en het nummer Hey Little Girl. Nou, dat was een top 2 notering in Engeland in 1962. Een jaar eerder had hij al grote successen met nummers als Runaway en Hats Off to Larry. Een stukje vinyl op de draaitafel, een LP van de Bee Gees. Ja, we gaan luisteren naar een nummer dat je vindt op het album Idea. Daar staan songs op als Kitty Can, I Started a Joke en ook dit nummer, dat bij ons een heel klein succesje was in 1971. Een paar weken hitparade voor de Bee Gees en When the Swallows Fly.

de Bee Gees met een wat minder bekend nummer. Vier stukjes muziek nog van Nederlandse bodem vanavond in Beat West Coast and Hits. En ik heb het in het eerste uur al gezegd, één stukje muziek is van Earth and Fire. Maar ik wil beginnen met onze grote, prachtige, goede Close Harmony Band uit Twente. Ja, de Buffoons. Twee keer hebben we deze band gehad in Horst op Beat Night en het klonk fantastisch. We gaan luisteren naar de eerste grote hit die de band had. Eigenlijk was dat een dubbel succes, want het nummer My World Fell Down staat op de andere kant van dat stukje vinyl uit 1967. De Buffoons. And tomorrow is another day.

Je luisterde naar de Sandy Coast met het nummer Innocent Girl. Ja, en ook dit is een Hans Vermeulen song. In dit geval uit 1968 met een, wat mij betreft, ook een heel vreemd begin. Het was slechts een tipje bij ons in Nederland. Ook uit 1968 komt nog het nummer I See Your Face Again. Echt Nederbeat muziek. Dan ligt er een LP op de draaitafel. En die LP is van Earth and Fire. Afgelopen week overleed zangeres Journey Kaagman. 79 jaar is ze geworden. Ja, en iedereen draait dan natuurlijk die grote hits, hè, kan ik me voorstellen. Seasons, ja, geschreven door George Kooijmans. Invitation, Ruby is the One, Weekend, noem het allemaal maar op. En je weet het, als je mij een beetje muzikaal kent, dan draai ik maar anders. En dat doe ik ook. Ik laat een nummer horen van de eerste LP van Earth and Fire uit 1970. Dat nummer is geschreven door Chris Koerts. Het gaat over een tv-documentaire uitgebracht in de Verenigde Staten. In 1967 was dat. En die documentaire die ging over techniek in de toekomst en ook het leven in de toekomst. En Chris Koerts maakte daar een prachtig nummer van. Je hoort het nooit, behalve hier. Earth and Fire en de 21st Century Show.

jawel, Boudewijn de Groot en Testament. De B-kant van Het Land van Maas en Waal uit 1967. En het staat ook op die hele mooie LP Voor de Overlevende. Heb ik nog twee stukjes muziek? Nou, misschien wel. Nou, vooruit, eentje, nog snel. Snel? Wat heet snel? Tot 10 uur gewoon. Brett, daar ga ik het even over hebben. Het eerste succes dat de band had in de Billboard Charts van Amerika in 1970. Mooie soft rock songs heeft deze band uit Los Angeles gemaakt. In 1973 ging Brett uit elkaar, maar in 1976 kwam de band ijzersterk terug met onder andere dat prachtig nummer Lost Without Your Love. Dit is Brett uit 1970 met Make It With You.

Het laatste nummer vanavond was voor Brad. Make it with you. Dit was aflevering 1710 op deze zondag, de 9e augustus. Het is bijna 10 uur, hè? Ja, nou, dan hou ik ermee op. Voor nu, of nog wat later, wens ik iedereen hier vanuit de studio in Horst welterusten. Goeie nachtrust. Slaap lekker. Morgen vroeg allemaal natuurlijk weer gezond op. Tik een eitje, zou ik zeggen. Maakt niet uit. Kopje koffie erbij, thee. Volgende week, zondagavond, om 8 uur... dan hoop ik weer op deze stoel te zitten... met een nieuwe aflevering van Beat West Coast and Hits. Graag tot dan. Hoi je!

0: Beat, West Coast en Hits. Met de lekkerste klassiekers die je nooit vergeet.
1: Dit programma is terug te luisteren via onze website. Omroephorstaandemaas.nl.
2: Al sinds jaar en dag staan wij voor service en kwaliteit.
3: En daar is helemaal niks aan veranderd. Kom het zelf ervaren en ontdek alles wat Interchalet jou te bieden heeft aan afslag 11 in Horst. Onze medewerkers stellen graag hun kennis en expertise ter beschikking aan jou. Interchalet Horst. Alles voor in en om het huis.
4: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken en zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op bramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.
3: Uw tuin toe aan meer groen? Ook voor buiten vindt u bij ons alles wat u nodig heeft. Interchalet Horst. Alles voor in en om het huis.
1: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 10 uur.
5: Casper Meijer met het NOS Journaal. Frankrijk is een onderzoek gestart naar een speelgoedstressbal nadat hij ontplofte in het gezicht van een jongetje van 8. Het kind liep daarbij tweede graads brandwonden op. Volgens een Franse krant heeft de moeder aangifte gedaan en moet onderzoek nu uitwijzen of er sprake is van onopzettelijk letsel of dat het te wijten is aan een productfout. Begin vorige maand stopten verschillende winkels al met de verkoop van de zogenoemde squishy dumplings, toen uit onderzoek van een Belgische krant bleek dat er mogelijk kankerverwekkende stoffen in zitten. Bij een aanval van Houthis in Jemen zijn 7 doden gevallen. De slachtoffers zijn 4 militairen en 3 burgers. Ook raakten 15 mensen gewond. De aanval was in de havenstad Mokka. De stad staat onder controle van de jemenitische regering. Volgens de Houthis waren wapendepots het doelwit van de aanval. Ook een raffinaderij in Saoedi-Arabië werd aangevallen. Rusland en Syrië hebben een akkoord gesloten over de Russische militaire basis in Syrië, melden Syrische staatsmedia. De basis worden gezamenlijke trainingscentra en Syrië wordt verantwoordelijk voor het beheer ervan. Er moest een nieuw akkoord komen nadat het regime van de vorige Syrische president Assad viel. De basis zijn voor Rusland belangrijk voor de aanwezigheid in het Midden-Oosten. Temu Vollering heeft voor de 2e keer de Tour de France Femme gewonnen. In de slotetappe, waarin 4 keer de Col d'Huez werd beklommen, versloeg de Nederlandse haar enige concurrente Kasia Nibiadoma. Het was niet het enige Nederlandse succes deze Tour. Lorena Wiebes won de groene trui voor de meeste punten en Puk Pietersen wint de bergtrui. Het weer. Vanavond en vannacht is het droog. Wisselen opklaringen en wolken elkaar af. Het koelt vannacht af naar 12 tot 18 graden. Morgen begint in het noorden bewolkt met kans op wat lichte regen. In de middag breekt de zon weer door. Het wordt 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Van start tot finish is Vakgarage Maasos de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaashorst.nl of kom langs op de Sint-Jansstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maashorst, het beste voor jouw auto.
7: Servicemonteur van Expert.
8: Oh, hallo.
9: Topkwaliteit en service gaan bij Expert Horst hand in hand. Want onze 10 gecertificeerde monteurs staan altijd voor je klaar. Kom gerust eens binnen in onze winkel of kijk op expert.nl voor concurrerende prijzen met lokale service.
7: Zo, klaar is Kees.
8: Oh, dat was snel.
1: Luister ook helder en digitaal naar Omroep Horst aan de Maas via DAB+.

0: Omroep Horst aan de Maas. Jouw lokale zender voor nieuws, muziek en gezelligheid.
1: Zeg Milou, ben je er al geweest?
2: Waar?
1: In de nieuwe keukenshowroom van Henk Bovee Horst. Wij vonden het de mooiste showroom die we ooit bezocht hebben. Heel erg ruim van opzet en heel anders dan wat je zou verwachten. Er staat zelfs een heel huis in. Met keuken, woonkamer, tv-hoek, badkamer en waskeuken. Dus kom naar Henk Bovee Horst aan de Handelstraat 13 te Horst. Kijk ook op www.bovee.nl en op Facebook.
3: Ze zijn er weer, de blauwe bessen. Vol liefde geteeld door medewerkers van Blauwe Bessenland. Heerlijke verse bessen, supergezond en erg lekker. Bezoek onze winkel vol met blauwe bessenproducten of maak er een leuk dagje uit van. Neem je eigen emmer mee en pluk de bessen zelf. Informeer ook eens naar onze rondleiding op de bessenvelden. Kinderen kunnen in Blauwe Bessenland vrij en veilig spelen. Blauwe Bessenland ligt aan de rand van de Mariapeel. Dorperpeelweg 1 in Amerika. Kijk voor meer informatie op blauwebessenland.nl.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 11 uur.
4: Casper Meijer met het NOS-journaal. De bosbrand bij de Zuid-Spaanse plaats Niebla heeft al zo'n 8000 hectare natuur verwoest. Het vuur rukt nu op richting de provincie Sevilla. Zo'n 300 brandweerlieden proberen te voorkomen dat de brand de rivier de Tinto oversteekt en zich in Sevilla verspreidt. Daarbij is de windrichting cruciaal, zegt de Spaanse brandweer. Vanwege de brand hebben honderden mensen hun huis moeten verlaten. Bij een aanval van Houthis in Jemen zijn 7 doden gevallen. De slachtoffers zijn 4 militairen en 3 burgers. Ook raakten 15 mensen gewond. De aanval was in de havenstad Mokka. Die stad staat onder controle van de jemenitische regering. Sinds vorige maand is het geweld weer opgeleid tussen de door Iran gesteunde Houthis en de regering in Jemen, die wordt gesteund door Saoedi-Arabië. Frankrijk is een onderzoek gestart naar een speelgoedstressbal nadat die ontplofte in het gezicht van een jongetje van 8. Het kind liep daarbij tweede graads brandwonden op. Volgens een Franse krant heeft de moeder aangifte gedaan en moet onderzoek nu uitwijzen of er sprake is van onopzettelijk letsel of dat het te wijten is aan een productfout. Begin vorige maand stopten verschillende winkels al met de verkoop van zogenoemde squishy dumplings, toen uit onderzoek van een Belgische krant bleek dat er mogelijk kankerverwekkende stoffen in zitten. Demi Vollering heeft voor de tweede keer de Tour de France Femme gewonnen. In de slotetappe, waarin 4 keer de Col d'Aise werd beklommen, versloeg de Nederlandse haar enige concurrente, Kasia Nwiadoma. Het was niet het enige Nederlandse succes deze Tour. Lorena Wiebes won de groene trui voor de meeste punten en Puk Pietersen wint de bergtrui. Het weer. Vannacht is het droog. Het koelt af naar 12 tot 18 graden. Komende dag begint in het noorden bewolkt met kans op wat lichte regen. In de middag breekt de zon weer door en het wordt 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 12 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De natuurbrand in het zuiden van Spanje dreigt zich uit te breiden richting de provincie Sevilla. Zo'n 300 brandweerlieden proberen te voorkomen dat de brand de rivier de Tinto oversteekt en zich in Sevilla verspreidt. Daarbij is de windrichting cruciaal, zegt de Spaanse brandweer. Ook het leger helpt mee om het vuur te bestrijden. De brand bij de Zuid-Spaanse plaats Niebla heeft al zo'n 8000 hectare natuur verwoest. Honderden mensen hebben hun huis moeten verlaten. Bij een aanval van Houthis in Jemen zijn 7 doden gevallen. De slachtoffers zijn 4 militairen en 3 burgers. Ook raakten 15 mensen gewond. De aanval was in de havenstad Mokka. Die stad staat onder controle van de jemenitische regering. Volgens de Houthis waren wapendepots het doelwit van de aanval. Ook een raffinaderij in Saoedi-Arabië werd aangevallen. Sinds vorige maand is het geweld weer opgeleid tussen de door Iran gesteunde Houthis en de regering van Jemen, die wordt gesteund door Saoedi-Arabië. In Frankrijk is een onderzoek gestart naar een speelgoedstressbal nadat die ontplofte in het gezicht van een jongetje van 8. Het kind liep daarbij tweede graads brandwonden op. Volgens een Franse krant heeft de moeder aangifte gedaan en moet onderzoek nu uitwijzen of er sprake is van onopzettelijk letsel of dat het te wijten is aan een productiefout. Demi Vollering heeft voor de tweede keer de Tour de France Femme gewonnen. In de slotetappe kraakte de Nederlandse haar enige concurrente, Kasia Nyemyadoma, op de slotklim en kwam solo over de finish. Er was nog meer Nederlands succes deze Tour. Lorena Wiebes won de groene trui voor de beste sprinter en Puk Pietersen sleepte de bergtrui binnen. Het weer. Vannacht koelt het niet verder af dan 16 tot 20 graden. Morgen is het eerst bewolkt en in het noorden valt een beetje regen. In de middag is er meer zon en het wordt dan 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Start tot finish is Vakgarage Maasos de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaashorst.nl of kom langs op de Sint-Jansstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maashorst, het beste voor jouw auto.
3: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken en zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op ramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.
4: Hoi Imke, ik hoorde dat je een ander huis hebt gekocht.
5: Ja Peter, een mooi 70er-jarenhuis. Maar er moet nog wel veel aan gebeuren.
4: Ga dan naar Henk Bovee Horst. Ze renoveren je hele huis. Van keuken, badkamer, toilet, verwarming tot aan een nieuwe eetkamerinrichting toe. Ze regelen alles voor je. Dus stuk- en tegelwerk, maar ook slopen en eventueel metselwerk.
6: Kortom, je huis renoveren van A tot Z? Op naar Henk Bovee Horst aan de Handelstraat 13 te Horst. Henk Bovee Horst. Zie ook bovee.nl.

0: service en kwaliteit.
1: En daar is helemaal niks aan veranderd. Kom het zelf ervaren en ontdek alles wat Interchalet jou te bieden heeft aan afslag 11 in Horst. Onze medewerkers stellen graag hun kennis en expertise ter beschikking aan jou. Interchalet Horst. Alles voor in en om het huis. Ook voor huishoudelijke producten en woonartikelen staan onze deuren voor u open. Interchalet Horst. Alles voor in.

0: Katrien Bouwman met het NOS-journaal. De natuurbrand in het zuiden van Spanje dreigt zich uit te breiden richting de provincie Sevilla. Zo'n 300 brandweerlieden proberen te voorkomen dat de brand de rivier de Tinto oversteekt en zich in Sevilla verspreidt. Daarbij zal de windrichting cruciaal zijn, zegt de Spaanse brandweer. Ook het leger helpt mee om het vuur te bestrijden. De brand bij de Zuid-Spaanse plaats Niebla heeft al zo'n 8000 hectare natuur verwoest. Honderden mensen hebben hun huis moeten verlaten. De kapitein van de boot die gisteren omsloeg in de buurt van het Vrijheidsbeeld in New York is gearresteerd. Hij wordt verdacht van roekeloos handelen. De politie onderzoekt ook of de vaartocht wel door een legale partij werd uitgevoerd. Bij het bootongeluk kwamen een vrouw van 27 en een baby van 5 maanden om het leven. 12 opvarenden, onder wie die kapitein, konden worden gered. Webwinkel Bol heeft 20 soorten eclipsbrillen offline gehaald. Van deze brillen was niet vast te stellen of ze aan de veiligheidseisen voldoen. In de aanloop naar de zonsverduistering van komende woensdag zag Bol dat er ineens veel meer eclipsbrillen werden aangeboden. Maar omdat zo'n bril wordt gezien als persoonlijk beschermingsmiddel, moet het aan strengere eisen voldoen. Aanbieders van de brillen moeten hun product nu eerst laten keuren. Als je zonder bescherming naar de zonsverduistering kijkt, kunnen je ogen beschadigd raken. Tellen Griekspoor is uitgeschakeld in de 8e finales van het tennistoernooi van Montreal. Hij ging met 6-3 en 6-1 hard onderuit tegen de Spanjaard Daniel Merida. Botik van de Zandschulp hoopt zich wel te plaatsen voor de kwartfinale in Montreal. Hij neemt het zometeen op tegen de Tsjech Jakub Mensik, de nummer 17 van de wereldranglijst. Het weer. Vannacht wordt het niet koeler dan 16 tot 20 graden. Morgen is het eerst bewolkt met in het noorden kans op een beetje regen. In de middag meer zon en het wordt 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Adverteren hoeft niet duur te zijn. Lokaal en betaalbaar. Via reclame@omroephorstaandemaars.nl

Horst, ik kan het toch niet laten. En weer eens met een beter praten. Want wat geven ons het gedaan, het is allemaal toch wel hard gegaan. Dankzij de visie van Dries en Ger schept de weduwe uiteindelijk toch nog ver. Omdat hij het toen niet helemaal zaag, vieren we hier feest vandaag. Niks rond niks, deze melodie was het begin. En iedereen wordt blij. In alle feestenten en in elk theater, maar ook toes op de bank zaten, maar niemand in de kost waarderen. Dus kunnen wij nou concluderen, niet op bezittingsavond gestoond, toch bedankt. Hey.

Utrecht, dat waren twee bek bier. Amsterdam vice versa, minstens vier. En een chauffeur die altijd moest eten. Linksaf of rechtsaf, dat was hij vergeten. Wie boemschuw, boven op het dak. Pinkpop, Paradiso, kantine op de zaak. Henk van Steen.

de muzikanten zonder reën genadeloos van de foto afgesneden. En de naam veranderen, want Robin Heerzen, dat is niet te verstaan en niet te lezen. Koffietijd, Muziekland, Giel Montagne, de havenzangers, loslopers bij Oranje.

Nachtdienst. Muziek die je wakker houdt. Nacht na nacht. Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 2 uur.